0: Een been geschoten. De schutter of schutters zijn te voet gevlucht. De politie zette een arrestatieteam in om de woning te doorzoeken, maar heeft nog niemand aangehouden. De recherche roept getuigen op zich te melden. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Twee olietankers zijn volgens Iran in brand gevlogen bij de straat van Hormuz. Volgens de Iraanse revolutionaire garde voeren de schepen door een gebied met zeemijnen. Maar dat is nog niet bevestigd. Iran noemt de zeeroute door de Amerikaanse aanvallen te gevaarlijk voor de scheepvaart. En de katapultstunt op de Zwarte Cross gaat de rest van het festival niet meer door. Ook de tweede stuntman is gewond geraakt na de sprong van 75 meter. Hij heeft zijn enkel gebroken. Donderdag raakte een andere stuntman ook al gewond. Volgens de organisatie is de stunt technisch wel goed verlopen, maar horen risico's bij dit soort acts. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en op de meeste plaatsen droog bij 16 graden. Morgen kan er wat motregen vallen, in de middag opklaringen. En het wordt rond 22 graden, zondag nog iets koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De Nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vet maak je niet ook trappen.
2: Nee, die vet maak je, kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen. Het is de 7e nacht op rij. Volgens Iraanse media zijn daarbij zeker 3 mensen om het leven gekomen en 8 mensen gewond geraakt. De VS zeggen dat ze met de aanvallen het Iraanse leger verder willen verzwakken. De Braziliaanse oud-president Bolsonaro mag een maand lang geen bezoek ontvangen. Hij heeft huisarrest vanwege zijn rol bij een poging tot een staatsgreep na de verkiezingen van 2022. Alleen zijn advocaten en medisch personeel mogen nog langskomen. Volgens de rechter werden eerdere bezoeken gebruikt om een verbod op sociale media te omzeilen. De bewoners van tientallen woningen in Den Haag zijn weer thuis na de vondst van een drugslab. De gevaarlijke stoffen zijn afgevoerd en volgens de veiligheidsregio is de situatie weer veilig in de straat. Het drugslab werd ontdekt nadat mensen een sterke stank roken. Een man die onder de vloeistoffen werd aangetroffen is aangehouden. En een kip in Vlaanderen heeft een wel heel bijzonder ei gelegd. Het weegt 117 gram en dat is bijna 2 keer zoveel als een gewoon kippenei. Volgens een deskundige kan dat gebeuren bij een oudere kip of zit er misschien een extra dooier in. De eigenaresse bewaart het ei nog even, maar denkt dat het uiteindelijk gewoon in de omelet verdwijnt. Nu het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en op de meeste plaatsen droog bij 16 graden. Morgen kan er wat motregen vallen, in de middag opklaringen. En het wordt rond 22 graden, zondag nog iets koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Bettel een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de band. En toen kwam ineens dat mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan grijp je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Bij schietpartij in een woning in Amsterdam-Zuidoost is een man in zijn been geschoten. De schutter of schutters zijn te voet gevlucht. De politie zette een arrestatieteam in om de woning te doorzoeken, maar heeft nog niemand aangehouden. De recherche roept getuigen op om zich te melden. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen in Kuwait en Jordanië heeft aangevallen. Volgens het Iraanse leger is dat een reactie op de aanhoudende Amerikaanse aanvallen op Iran. In Kuwait zouden onder meer een vliegbasis en een munitiedepot zijn geraakt. In Jordanië zou een Amerikaanse vliegbasis zijn aangevallen. Over schade of slachtoffers is niets bekend. In Canada is een echtpaar om het leven gekomen na een aanval van een zwarte beer. De man en vrouw van in de 70 verbleven bij een meer waar ze het dier troffen. Hun lichamen werden gevonden nadat familie alarm had geslagen. De beer is opgespoord en wordt onderzocht. Bij ruim een kwart van de gemeente mag tijdens de komende jaarwisseling helemaal geen vuurwerk meer worden afgestoken. Volgens een rondvraag van het AD gaat het om 99 gemeenten waar ook verenigingen geen toestemming krijgen om vuurwerk af te steken. Terwijl zij dat met de nieuwe vuurwerkwet juist wel mogen. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en op de meeste plaatsen droog bij 16 graden. Morgen kan er wat motregen vallen, in de middag opklaringen. En het wordt rond 22 graden, zondag nog iets koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat staat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Een pakketbezorger is in Son en Breugel voor de derde keer in een maand betrapt op rijden zonder rijbewijs, schrijft Omroep Brabant. Hij reed ook in een onverzekerd busje en had geen vergunning voor pakketbezorging. De politie heeft de bestelbus in beslag genomen en de man krijgt een boete. Bij ruim een kwart van de gemeente mag tijdens de komende jaarwisseling helemaal geen vuurwerk meer worden afgestoken. Volgens het AD gaat het om 99 gemeenten waar ook verenigingen geen toestemming krijgen om vuurwerk af te steken. Ondanks dat het wel zou mogen. Amerikaanse president Trump is boos op Canada vanwege de rook van de grote bosbranden. Die waait naar delen van de Verenigde Staten en zorgt daarvoor een ongezonde lucht. Trump geeft de Canadese regering daar de schuld van. Volgens hem worden de bossen niet goed onderhouden. Hij dreigt daarom met nieuwe importheffingen en wil de premier erover bellen. Venezuela trekt ruim 300 miljoen uit voor de wederopbouw na de aardbevingen van eind juni. Het geld is bedoeld voor woningen, wegen en andere voorzieningen. Bij de bevingen zijn inmiddels meer dan 5000 mensen omgekomen. Duizenden anderen zijn dakloos en worden tijdelijk opgevangen in onder meer scholen, parken en stadions. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en op de meeste plaatsen droog bij 16 graden. Morgen kan er wat motregen vallen, in de middag opklaringen. En het wordt rond 22 graden, zondag nog iets koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM, in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De Nachtdienst.

disco. And it ain't no country club either.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. In een woning in Amsterdam-Zuidoost is een man in zijn been geschoten en werd naar het ziekenhuis gebracht. De schutter is te voet gevlucht. De politie zet onder meer een arrestatieteam in om de omgeving te doorzoeken. Er is nog niemand aangehouden. De recherche roept getuigen op zich te melden. Een Nederlandse journalist stond op een Marokkaanse spionagelijst. Volgens een Spaanse krant probeerde de Marokkaanse geheime dienst zijn telefoon te hacken. Het gaat om een oud NRC-correspondent die nu werkt bij het ANP. Zelf zegt hij dat het hem niet verbaast, omdat hij als journalist kritisch schreef over protesten in Marokko. Bewoners van tientallen woningen in Den Haag zijn weer thuis na de vondst van een drugslab. De gevaarlijke stoffen zijn afgevoerd en volgens de veiligheidsregio is de situatie weer veilig. Het drugslab werd ontdekt nadat mensen een sterke stank hadden geroken. Een man die onder de vloeistoffen werd aangetroffen is aangehouden. En de katapultstunt op de Zwarte Cross gaat de rest van het festival niet meer door. Ook de tweede stuntman is gewond geraakt na de sprong van 75 meter en heeft zijn enkel gebroken. Donderdag raakte een andere stuntman al gewond. Volgens de organisatie is de stunt technisch wel goed gelopen, maar horen risico's bij dit soort acts. Het weer dan van weer online. Vanochtend is er veel bewolking en kan er hier en daar wat regen vallen. Dat geldt ook voor de middag. Met wat zon wordt het landinwaarts 22 tot 25 graden. En dat was het ANP Nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.
6: New truck.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doet dat dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: www.nl/luister.
1: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
2: Een uniek koopje? Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
3: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat? Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
0: Twente FM Nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Zeker 99 gemeenten hebben nu al gezegd dat vuurwerk afsteken komende jaarwisseling niet mag, blijkt uit onderzoek van het AD. Ook laten ze niet toe dat verenigingen ontheffing aanvragen. Het zijn vooral steden die het vuurwerk helemaal in de ban doen, waaronder Eindhoven, Utrecht, Nijmegen en Zwolle. In de binnenstad van Groningen is een scooterrijder zwaar gewond geraakt tijdens een politieachtervolging. Agenten zaten achter hem aan omdat hij misschien betrokken was bij iets strafbaars. De man viel en raakte daarbij zwaar gewond. De Rijksrecherche onderzoekt de zaak, gebruikelijk als iemand zwaar gewond raakt bij een politieactie. In Den Haag rijden de bussen weer. Gisteravond werden ze allemaal uit voorzorg van de weg gehaald omdat er technische problemen waren gevonden. Een belangrijk onderdeel kon losraken. Inmiddels zijn er genoeg bussen gecheckt om ze weer de weg op te sturen en de normale dienstregeling op te pakken. En opnieuw is het misgegaan bij een stunt op de Zwarte Cross in Lichtenvoorde. Ook een tweede stuntman die zich met een katapult liet wegschieten raakte gewond toen hij op een luchtkussen landde en brak zijn enkel. Eergisteren liep een andere stuntman een hersenschudding op. De komende dagen wordt de stunt niet meer gedaan. Het weer dan van weer online. Vanochtend veel bewolking waaruit wat motregen kan vallen. Ook vanmiddag is wat gespetten mogelijk, maar soms zijn er ook opklaringen. Het wordt 19 graden aan de noordkust tot 25 landinwaarts. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vet maak je niet ook trappen.
2: Nee. Die vet maak je, kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
6: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van Recreatieverblijf de Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is de Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
10: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan een normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
11: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
12: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
11: Klinkt goed.
12: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
13: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
14: Soms zou je willen weten wat er morgen op je pad komt. Of volgende maand. Of later dit jaar. Benieuwd wat de toekomst voor jou in petto heeft? Laat vandaag nog een medium van Astro TV in jouw toekomst kijken. Ga naar astrotv.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
15: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. In bijna 100 gemeenten is vuurwerk afsteken komende jaarwisseling sowieso niet toegestaan. Er geldt dan een landelijk vuurwerkverbod voor particulieren, maar verenigingen kunnen ontheffing aanvragen. Het zijn vooral steden die vuurwerk helemaal in de ban doen, blijkt uit onderzoek van het AD. Bewoners van tientallen woningen in Den Haag kunnen weer terug naar huis. Gisteren werd er in hun straat een drugslab ontdekt en moesten ze hun huis uit. De brandweer heeft honderden liters chemicaliën weggepompt. Maar er staan nog duizenden liters in gesloten vaten en die worden vandaag afgevoerd. Bij een politieachtervolging door de binnenstad van Groningen is een scooterrijder zwaar gewond geraakt. Agenten zaten achter hem aan omdat hij mogelijk verdachte was in een zaak. Hij viel en raakte zwaar gewond. Omdat dat gebeurde tijdens een politieactie is de Rijksrecherche begonnen met een onderzoek. En in Canada zijn 2 mensen gedood door een zwarte beer. Het gaat om een ouder echtpaar. Ze zaten in een blokhut bij een meer waar ze geregeld gingen vissen. De man werd doodgevonden aan de oever van het meer en de vrouw in een bos. Natuurbeheerders hebben de zwarte beer afgemaakt. Het weer dan, van weer online. Veel bewolking waaruit wat motregen kan vallen. Maar ook vanmiddag is wat gespetter mogelijk, maar zijn er soms ook opklaringen. Het wordt van noordwest naar zuidoost 19 tot 25 graden. En dat was het ANP nieuws.
3: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker. Erik Kikkerbelt.

0: Muziek van Cher en de Shoop Shoop Song.
1: Dit is de Twente Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Een hele goede morgen, hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van het beste van Twente wordt wakker. Ook vandaag weer gaan we terugkijken op de meest opvallende en leukste fragmenten in de ochtendshows van de afgelopen weken. Doen we voor zaterdag. We kijken op de kalender. Het is 18 juli vandaag.
1: Vandaag de dag dat.
0: Even wat historische feiten voor deze dag. Want op deze dag in 1942 koos de Messerschmitt ME-262 het eerste operationele straalvliegtuig uit de geschiedenis, zeg maar, van die tijd voor het eerst het luchtruim. Met een topsnelheid van 870 km per uur was deze straaljager meer dan 150 km sneller dan het snelste propellervliegtuig uit die jaren. De komst van de Messerschmitt markeerde een einde van de dominantie van de propellervliegtuigen. Vandaag in 1942.
1: Vandaag de dag dat.
0: In 2006 voor het eerst in de geschiedenis van de Vierdaagse in Nijmegen. Het evenement wordt afgelast. Op de eerste dag van de 90ste editie kwamen door een hittegolf twee mensen om het leven. De leiding van het evenement besloot dat het de enige juiste beslissing was om de Vierdaagse af te gelasten. Vandaag in 2006. Zomaar wat historische feiten waar je wellicht je voordeel mee zou kunnen doen. Kijken we nog even naar wat dingen die we moeten weten. Waar we aan moeten denken vandaag, zeker. Het is de internationale Mandela-dag. Het gebeurt niet vaak dat individuele personen een eigen dag krijgen. Nou, daar moet je wel iets speciaals voor doen. Of een speciaal iemand zijn. Maar ja, Nelson Mandela, daar is geen twijfel over. Hij streed 67 jaar lang voor gelijkheid van zwarte Zuid-Afrikanen en leverde daarmee een onmiskenbare belangrijke bijdrage aan de bestrijding van racisme en discriminatie. Ja, zijn werk is nog steeds niet klaar. En daar staan we dan deze dag bij stil, hè. De internationale

0: Tears for Fears op de Twentse Radio. Je hoort de Shouts en daarvoor Whitney Houston en Love Will Save the Day. De Twentse Ochtendshow. We gaan weer terugkijken op de meest opvallende zaken uit de ochtendshows van de afgelopen week. De meest opvallende fragmenten. En hier is het eerste fragment.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.
2: We gaan naar de familiecar van het Ronald McDonald. Jolien Leuzing, goedemorgen.
3: Goedemorgen, hallo.
2: Ja, hoe zit het met die familiecar en het medisch spectrum Twente?
3: Ja, we zijn deze week begonnen. In het MST vind je de Ronald McDonald huiskamer. Die bestaat dit jaar 5 jaar. En we zijn afgelopen maandag gestart met de familiecar. En die gaat op maandag en donderdagavond over de afdelingen binnen het vrouw-kindcentrum in het MST.
2: Oké, hoe moeten we dat zien, de familiecar?
3: Nou, het is een car een beetje bekend als bijvoorbeeld in het vliegtuig zo'n car. Met allemaal hele fijne producten. Verse gemberthee, biologische sapjes, koffie, fruit en wat lekkers. Maar ook bijvoorbeeld slaapmaskertjes, oordopjes.
2: Oh ja, dat is belangrijk.
3: Ja, allemaal fijne dingen. Vooral voor ouders die bij hun opgenomen kindje blijven slapen in het ziekenhuis. Dus het is echt een verwendcar. Om ouders, broertjes, zusjes en familie die op bezoek is even te ontzorgen.
2: Oké, maar was dat er nog niet? Ik heb geen idee hoor, want ik heb het gelukkig niet meegemaakt. Maar ik denk dat is altijd rijkelijk aanwezig allemaal.
3: Nou, dat is er zeker, want je hebt roomservice is er natuurlijk. En in het MST is er ook op de kinderafdeling een hele mooie car. Het snackhuske, daar staan ook allemaal gezonde producten op voor kinderen. Dus dat is er allemaal zeker aanwezig. Maar dit is een car speciaal echt voor de familie. Dus wij zijn er meer voor de ouders en voor broertjes, zusjes, die ook dus bij het zieke kindje aanwezig zijn. En om hen even te ontzorgen. Want soms zijn ouders ook best wel lang in het ziekenhuis aanwezig. Bijvoorbeeld bij de afdeling neonatologie zijn ze soms wel enkele weken in het ziekenhuis. En dan duurt het ook best wel lang. Een dag duurt dan lang. En dan is dit even een moment waarop onze vrijwilligers langskomen met die car. En dan is het naast een kopje koffie of thee of even iets lekkers aanbieden, is het ook even een gesprekje, een luisterend oor. Dus even een onderbreking van de dag.
2: Heel goed, ik zie de car nu voor me op de foto. Het ziet er heel gezellig uit. Hartstikke goed.
3: Ja, het is een hele vrolijke, frisse car inderdaad.
2: Ja, maar jij geen patat, geen frikandellen en geen hamburgers, hè?
3: Nee, het is echt vooral gezond.
2: Geintje natuurlijk, Jolien. Hey, Huiskamer Twente, wat doen jullie precies?
3: Wij zijn een plek in het ziekenhuis waar ouders vooral even kunnen ontspannen. En we zijn iedere dag geopend van 8:30 tot 9:30. En onze vrijwilligers die draaien hun diensten. En die zijn er om ouders op te vangen voor een ontbijtje of een lekkere lunch. Maar ouders kunnen daar ook lekker koken of even een spelletje spelen met het hele gezin. Vooral om even het gevoel te hebben dat je uit het ziekenhuis bent. Even geen witte jassen om je heen. En dat je even tot rust kan komen in de dagen vol zorgen.
2: Hele goede zaak. Goed zo. Maandag dus weer de familiecar vanaf 7:30 tot 7:45, hè?
3: Klopt, ja.
2: Goed zo, we gaan hem bekijken. Jolien Leuzink, ik dank je wel.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.

0: Michel Tello en I Shoot the Pego. Ik hoop dat ik het goed uitspreek, want ja, mijn Portugees is het volgens mij. Zomerhits, een aantal jaren geleden. En we draaiden hem in de Twents Ochtendshow. Waar het nu tijd is geworden voor het laatste nieuws in onze regio. Hier is het Twente FM Streeknieuws.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologisch op plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
5: Uiterlijke opzegdatum. Oh, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadocs staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
7: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
8: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
9: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
10: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor installatiegroep.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologisch op plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
5: Uiterlijke opzegdatum. Oh, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadocs staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
7: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
8: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
12: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
13: Goedemorgen, mijn naam is Tanja Reinders. Een oplettende surveillance van de politie heeft woensdag geleid tot de aanhouding van een vermoedelijke nepagent in Frisseveen. Agenten zagen een 17-jarige jongen zich verdacht gedragen bij een pinautomaat aan de Willem-Alexanderlaan. Na een korte achtervolging kon hij worden ingerekend. Bij de jongen werd een flinke hoeveelheid contant geld en een bankpas gevonden van iemand die kort daarvoor was opgelicht. De politie onderzoekt of hij bij meer zaken betrokken is. Boeskool is las krijgt er dit jaar een nieuw onderdeel bij. Op zaterdag 8 augustus organiseert serviceclub Ronde Tafel Oldenzaal voor het eerst de grote Boeskool badeendjesrace. Duizenden gele badeendjes dobberen dan door een speciaal aangelegde waterbaan in de Marktstraat. Een eendje adopteren kost €5 en de opbrengst gaat naar Oldenzaalse verenigingen. Deelnemers kiezen zelf welke club zij willen steunen. Kinderen mogen de eendjes onderweg met waterpistolen vooruit helpen. Ook scholen en bedrijven doen mee met een eigen race. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Vandaag blijft het vrijwel overal droog, maar het is ook bewolkt. De zon komt er wel door, maar dat is minder dan de afgelopen dagen. De temperatuur ligt ook iets lager, die komt uit rond de 22 graden. En daarbij waait het, met name in de middag, stevig vanuit het noordwesten.
14: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland door de grenscontroles vanaf 7 naar 3 kilometer file en 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.

wat mij betreft een van de grootste danshits aller tijden. We moesten ervoor terug naar de jaren 80. Chic en Le Freak. En daarvoor draaiden we muziek uit ons eigen land afkomstig van Anita Meijer. En Why Tell Me Why. Dit is de Twentse Ochtendshow. We gaan terugkijken op de meest opvallende zaken. De ochtendshows van de afgelopen week. Ik heb het al een paar keer gezegd. Zo dadelijk weer een fragment. Nu eerst muziek van Justin Bieber.

0: Twents Ochtendshow met muziek van Justin Bieber. Hij had het over Ghost. In Twente wordt wakker waar het weer tijd is geworden voor een fragment uit een van die Twents Ochtendshows van de afgelopen week.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.
2: Jan Krijkers, Wild Beheerseenheid West Twente. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Wim.
2: Ja, want we gaan weer tellen.
3: Het is weer zo hard. Ganzentelling staat op de agenda voor morgen. De landelijke telling van de ganzenpopulatie in Nederland.
2: Oké.
3: Okay. Door jagers.
2: Ja, door jagers. Ganzentelling gebeurt elk jaar, hè? Rond deze tijd.
3: Wij doen het inderdaad elk jaar in de zomermaanden. Dat is de derde zaterdag van juli. En vervolgens weer in januari. De derde zaterdag in januari. Voor de winterstand.
2: Ja. En die houden jullie dan ook in stand, zoals zeg maar, hè, om geen gekke dingen te krijgen. Dat hebben we wel vaker uitgelegd, maar die kunnen dan uiteindelijk... ik weet niet, mag je ook een gans schieten?
3: Goed, houden het in stand. Dat wil zeggen, wij in eerste instantie is het om een beeld te krijgen van wat zit er, welke soorten en de hoeveelheden en de locaties. Ja, en dan wat in stand houden betreft, wat beschermd is, daar is... In principe ieder diersoort. En ja, sommige soorten mogen wij beheren in het kader van landbouwschade of faunaschade.
2: Ja, maar ik zie hier ook iets van het eten van de dieren. Dat staat in het bericht dat anders de dieren allemaal naar de destructie gaan.
3: Ja, er zijn landelijk worden heel veel ganzen gevangen. Wanneer ze in de ruis zijn, dus er zijn er te veel. Heel veel gebieden. En ze worden gevangen als ze in de rui zijn. Dan zwemmen ze op het water. En dan zijn er ploegen die ganzen bij elkaar drijven. En vervolgens met netten vangen. En die worden vergast.
2: Oké. Okay.
3: En vervolgens gaan ze naar de destructie. En dat is natuurlijk jammer. Want het is een fijn wildbraad.
2: Ja.
3: Wanneer het op een gezonde wijze, een verzonderlijke wijze ook gedood wordt.
2: Ja. Dan kun je het goed eten. Ja, het klinkt raar, maar zo is het wel. Precies.
3: Dat klopt. Het is even werk, maar het is prima, prima vlees. En er zit echt wel een paar kilo aan een gans. Aan de grote gans in elk geval aan vlees aan.
2: Ja, maar lekker zeg. Ja, tenminste, klinkt zo raam toch?
3: Ja. Dat is een andere rubriek, denk ik.
2: Ja, dat is een kookrubriek. Die plakken we je de volgende keer aan vast.
3: Daar hebben we vast wel iemand voor.
2: Die een gans klaar kan maken, dat denk ik ook wel, ja. Goed, Jan, hoe gaat het er morgen uitzien? Want dit is dan, zeg maar, Wildbeer West-Twente. Dat is altijd de hoek tussen, zeg maar, Nijverdal, Wierde, Pakkenbeet, Holte. Ik noem maar een beetje... gaan we in het veld liggen? Hoe gaan we dat precies doen?
3: Nou, ze gaan morgens rondrijden. En alles wat geteld wordt in hun veld, op de grond of op het water, dat wordt opgeschreven. Dus de aantallen en als het enigszins kan ook de soort. We hebben dat makkelijk gemaakt voor de mensen. Een digitale formulier met een plaatje erbij, hoe ze eruit zien. Echt op een schoolse manier. En dan kunnen ze eenvoudig aangeven, die tijd, die locatie, dat beest gezien.
2: Ja, iedereen kan dus meedoen eigenlijk, hè, om dit in kaart te brengen.
3: In principe wel, maar wij houden het even bij de jagers zelf, omdat ze het veld in gaan. En op sommige plekken mogen komen waar anderen niet mogen komen.
2: Nee, omdat je het over een kaart had voor iedereen. Ik denk, maar goed, jullie gaan het met je eigen jagers doen wat dat betreft.
3: Ja, klopt. Misschien dat iemand een jager kent en denkt van, ik wil wat mee.
2: Ja.
3: Maar ja, dat is geen punt. Okay. Prima.
2: Goed zo, hartstikke mooi. Zeg, die ganzen, dat zijn ook nare beesten. Je moet niet dicht in de buurt komen met zo'n apparaat, hoor. Die kunnen aardig pikken, toch? Net zoals een zwaan.
3: Ze zijn territoriaal, dus... Maar goed, wilde ganzen heb je niet zoveel last van. Dat zijn vooral de zwanen die het gedrag vertonen.
2: De wilde ganzen. Was dat ook niet een of ander goed doel of zo? Was het alweer?
3: Nou ja. Dat was inderdaad, geloof ik, een of andere stichting, ja.
2: Val van teen in ander, Jan. Goed zo. Morgen gaat het gebeuren. Is er nog een bepaald tijdsbestek? Of hoe gaat het precies in zijn werk, wat dat betreft?
3: Instructie is strikt vanaf 9:30. Dus niet eerder vanaf 9:30 tellen. En dan, zolang je wat ziet, gedurende een paar uur, als het gebeurt, je levert de gegevens en dan komen ze bij elkaar.
2: Oké. Heb je maandag al resultaten of is dat te vroeg?
3: Dat is meestal te vroeg. Ze kunnen het digitaal aanleveren via een formulier wat een van onze bestuursleden gemaakt heeft. Dat werkt op zich goed, maar ja, jagers zijn niet de beste administrateurs. Die moet je nog eens een keer herinneren.
2: Dan wachten we er wel even op totdat de resultaten bekend zijn.
3: Is goed.
2: En dan via de website van Wildbeheer Eenheid West Twente. Gewoon even googlen, dan kom je er vanzelf. Ik dank je wel, Jan Krijkers, en tot de volgende. Gedaan.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de band. En toen kwamen ineens dat mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
11: Mensenrelatie, Radboud Visser.
12: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
11: Jazeker.
13: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
15: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
16: Want we will live in.
15: Van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
17: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. In het Drentse Klazinaveen is iemand om het leven gekomen, vermoedelijk na een steekpartij, meldt een regionale nieuwssite. Er is weinig bekend over wat er precies is gebeurd. Een deel van een straat en een huis waren afgezet. En buiten stonden mensen die met speciale dekens warm werden gehouden. Zeker 99 gemeenten gooien de deur nu al helemaal dicht voor het afsteken van vuurwerk komende jaarwisseling. Er geldt dan een landelijk vuurwerkverbod voor particulieren, maar verenigingen kunnen daarvoor ontheffing aanvragen. Het zijn vooral steden die vuurwerk sowieso niet meer toestaan, meldt het AD. De bewoners van tientallen ontruimde woningen in Den Haag zijn weer thuis. Ze moesten gisteravond hun huis uit nadat er in hun straat een drugslab was ontdekt vanwege een enorme stank. Om het drugslab te ontmantelen moesten een grote hoeveelheden chemicaliën worden overgepompt. Pas gisteravond laat was alles weer veilig. En bij een grote brand in het zuiden van Noorwegen zijn tientallen huizen verwoest. De brand woedt in een stad op zo'n 50 kilometer van Oslo. 2 mensen die rook hadden ingeademd moesten naar het ziekenhuis. En ook een brandweerman raakte licht gewond. De Noorse brandweer krijgt de brand maar moeilijk onder controle. Het weer dan, van weer online. Veel bewolking waaruit wat motregen kan vallen. Vanmiddag soms ook opklaringen. Van noordwest naar zuidoost wordt het 19 tot 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM, in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. wordt wakker.

0: Teddy Swims en Mr. Know-It-All.
1: Dit is de Twentse Ochtendshow.
0: En we gingen van start met een opname van Roel van Velzen. De band daarbij natuurlijk. En Baby, Get Higher. Deel 2 van de Twentse Ochtendshow voor deze zaterdagochtend. Deze 18e juli op de kalender, volop zomer in Nederland. En over die zomer gesproken, blijft het een beetje in die hogere temperatuur, of gaan we toch langzaam weer een klein stapje terug? Nou, straks alle details in dit uur. Complete weerbericht voor je klaar liggen. Natuurlijk ook het laatste nieuws uit onze regio, verzorgd door de redactie van 1Twente. Rond 9:30 schakelen we met de nieuwsdesk om eens te horen van hen wat het laatste nieuws is. En natuurlijk niet te vergeten, daar draait het programma een klein beetje om. De fragmenten uit de ochtendshows van de afgelopen weken, we hebben er weer 2 klaar voor liggen. En die gaan we straks normaal eens herhalen.
1: Is dit het beste van Twente Wordt Wakker.
0: Zomersmuziek op de Twente Radio. The Boys of Summer. Dit is Don Henn.

0: changes.
1: De zoetgevoelige stem van Wielse de Lange. Changes hoorde je in de Twents Ochtendshow. En daarvoor, ja, die toch wel zomerse plaat. Ultieme zomerse plaat, vind ik hoor. Don Henley en The Boys of Summer. In Twente wordt wakker is het weer tijd geworden voor een fragment uit een van die Twentse ochtendshows van de afgelopen week.
2: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.
3: Lotte Gerritsen, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Ja, er komt nu een eigen fotoframe, heb ik gezien, waar we wat mee gaan kunnen doen. Foto's maken, neem ik aan.
4: Ja, zeker. Ja, we hebben afgelopen tijd hebben we in het op het Rutbeek en in het Volkspark hebben we 2 fotoframes geplaatst. Ja, ten aanleiding van de Enschede 700 Foto Challenge die we hebben gedaan vorig jaar.
3: En iedereen enthousiast met betrekking foto's maken. Er zijn er wat natuurlijk, hè, die dat doen.
4: Ja, zeker. Ja, we hebben heel veel, echt meer dan 100 inzendingen gehad tijdens die challenge. En daaruit zijn dus het Rutbeek en Volkspark verkozen als de favoriete plekken. En vandaar dat we daar nu de fotoframes hebben geplaatst, zodat mensen hun mooiste momenten kunnen delen.
3: Ja, de fotoframe is zeg maar dat je even met je hoofd ertussen kunt hangen en dan een foto maken met een prachtig plaatje voor het nageslacht, toch? Dat is een beetje het idee.
4: Ja, dat is inderdaad de bedoeling. Ja, ja.
3: Ja. Ja, je hebt er zelf al doorheen gekeken of getest?
4: Ja, zeker. Ja, we hebben de plekken zelf uitgezocht.
3: Ook op de plaat gezet, op de gevoelige plaat?
4: Ja, zeker.
3: Oké, hartstikke goed. Hey, en waarom deze plekken? Want het zijn niet zomaar plekken.
4: Nee. Wat ik al zei in de inzendingen die we hebben gehad, is er uiteindelijk gekozen voor deze plekken, omdat dat de populairste plekken waren in de fotochallenge. Dus daar zijn de meeste en de mooiste foto's genomen van Enschede.
3: Oké, tot hoe lang blijft dit fotoframe staan, deze fotoframe?
4: Nou, zolang ze het houden.
3: Oh, ja, dat volgens ziet er vrij stevig uit als ik die foto's
4: zie. Ja, ze zijn aardig stevig. Dus ze zijn blijvend. En misschien in de toekomst komen er nog meer.
3: Ja, en dus, leuke tekst natuurlijk. Lies uit Enschede.
4: Ja, dat is een bekende voor ons. Daar hebben we altijd een serie over gehad.
3: Ja.
4: Waarbij we ondernemers hebben geïnterviewd uit Enschede. En dat is een beetje een blijvende tagline geworden.
3: Hartstikke mooi. Zo zet je Enschede weer op elkaar natuurlijk. Op die manier.
4: Ja, zeker. Ja.
3: Heel goed. Maar je sluit niet uit dat er nog meer van die plekjes komen, Liesje Enschede.
4: Nee, we gaan even kijken hoe dit uitpakt en wellicht komen er nog meer.
3: Goed zo. Nou, hals op de hoogte. Laat maar weten waar ze komen te staan. Lotte gaat het van ik.

0: Mel en Kim, helaas. Een van de twee is ons helaas al ontvallen. Leuke muziek uit de jaren 80. Showing Out, Fresh and the Weekend. Ja, dat is wel belangrijk, zeg ik. En Timeless, ja, dat kwam uit ons eigen land, hè. Dat, heel veel mensen wisten dat toen niet. Zo klonk het ook niet. Het was echt wel een internationaal product. Timeless en Where is the Love? Twente wordt wakker met straks nog één fragment. We hebben het weer. Nu het laatste nieuws. Hier is het Twente FM Streeknieuws.
1: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
9: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
11: Goedemorgen, mijn naam is Tanja Reinders. Een oplettende surveillance van de politie heeft woensdag geleid tot de aanhouding van een vermoedelijke nepagent in Frisseveen. Agenten zagen een 17-jarige jongen zich verdacht gedragen bij een pinautomaat aan de Willem-Alexanderlaan. Na een korte achtervolging kon hij worden ingerekend. Bij de jongen werd een flinke hoeveelheid contant geld en een bankpas gevonden van iemand die kort daarvoor was opgelicht. De politie onderzoekt of hij bij meer zaken betrokken is. Boeskool is Las krijgt er dit jaar een nieuw onderdeel bij. Op zaterdag 8 augustus organiseert serviceclub Rondetafel Oldenzaal voor het eerst de grote Boeskool badeendjesrace. Duizenden gele badeendjes dobberen dan door een speciaal aangelegde waterbaan in de Marktstraat. Een eendje adopteren kost €5 en de opbrengst gaat naar Oldenzaalse verenigingen. Deelnemers kiezen zelf welke club zij willen steunen. Kinderen mogen de eendjes onderweg met waterpistolen vooruit helpen. Ook scholen en bedrijven doen mee met een eigen race. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Vandaag blijft het vrijwel overal droog, maar het is ook bewolkt. De zon komt er wel door, maar dat is minder dan de afgelopen dagen. De temperatuur ligt ook iets lager, die komt uit rond de 22 graden. En daarbij waait het, met name in de middag, stevig vanuit het noordwesten.
12: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 Hengelo-Duitse grens vanaf Oldenzaal-Zuid tot aan de grens 3 kilometer file en 10 minuten vertraging door de controles. En dat is ook het geval op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Daar rijdt het langzaam vanaf knooppunt Ouddijk met 10 minuten vertraging Duitsland in. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: Armin van Buuren en Chef Special en Larger Than Life.
1: Weer of geen weer, het actuele weerbericht uit jouw regio.
0: Zoals te doen gebruikelijk, tegen het einde van het programma kijken we altijd even naar het weer voor vandaag en ook voor de komende dagen. Wat staat ons te wachten? Nou, we waren natuurlijk knap verwend met al die hoge temperaturen de afgelopen dagen, maar vandaag tappen we toch uit een iets ander vaatje. Het is wat koeler als dat we gewend waren. Stevige noordwestenwind is daar de oorzaak van. Temperaturen die komen in het kustgebied en op de Waddeneilanden slechts uit tot een graad of 19, 20. Midden van het land moeten doen met 21 tot 22 graden. En in het zuiden wellicht 23 tot 25 graden. Het zijn overigens wel heel gebruikelijke temperaturen voor halverwege juli. Maar ja, wees eerlijk, na die warme periode van afgelopen dagen gaat het zeker voor een aantal mensen even wat frisser aanvoelen. Nou, vanaf de Noordzee wordt daarnaast veel bewolking aangevoerd. Al laat de zon zich af en toe ook zien vandaag. Wel blijft het op de meeste plaatsen droog, dus ja, we kunnen wel even naar buiten. Dat is niet zo'n probleem. Kijken we naar morgen, de zondag, wordt het nog iets minder warm. Met maxima rond de 22 graden bij ons hier in het zuidoosten. Het oosten moet ik zeggen. En ook de noordwestenwind die blijft vrij stevig. Kracht 6. En daarmee voelt het opnieuw vrij fris aan. Er is veel bewolking en vooral in het noorden kans op een bui. Maar wederom blijft het op de meeste plaatsen droog. En het is wel zo dat de droogte daarmee verder gaat toenemen, mensen. Ja, zeker. Nou, dan even de lange termijn. Maandag en ook de rest van de week blijft het relatief koel. De maxima liggen veelal tussen de 20 en 23 graden. En dat komt door een noordelijke windrichting. Het zijn overigens wel prima temperaturen voor buitenactiviteiten. 's Nachts wordt het niet kouder dan een graad of 14, dus slapen gaat ook prima. Verder is er vrij veel bewolking en is het grotendeels droog. Nou, in de loop van de komende week lijkt de temperatuur weer op te gaan lopen en wordt het mogelijk weer zomers warm.

0: Muziek van een man die nog steeds optreedt. Jazeker, je ziet hem niet zo heel vaak meer, maar hij doet het nog steeds hoor. Rick Astley en Together Forever op de Twentse Radio, waar het inmiddels tijd is geworden voor het laatste fragment van vanochtend. Uit een van die Twentse ochtendshows van de afgelopen week.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.
2: En denk je misschien ook wel terug aan die prachtige activiteit in Almelo. Festief Almelo, zeg ik dan maar weer. Mariska ten Heuvel, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Wat is jullie een programmaatje in Almelo voor de zomermaanden? Het is niet te geloven.
3: Ja, nee, dat is zeker indrukwekkend. In de eerste en de tweede en de laatste week van de zomervakantie organiseren we als Avedan Welzijn samen met het sportbedrijf Kaliber en Humankind in Studio 15 heel veel activiteiten voor iedereen tussen de 0 en de 30 die bijvoorbeeld niet op vakantie gaan en die toch een leuke tijd willen hebben deze zomer.
2: Ja, en ik begrijp dat het druk is, dus dat er ook behoefte aan is, laat ik het dan zo zeggen.
3: Het is zeker druk. Er zijn heel veel verschillende activiteiten. Mensen kunnen ook op een speciale website zien wat er allemaal wordt georganiseerd. Nou, en als je die activiteiten langsloopt, nou, dan zie je dat er zeker nog wel bij sommige activiteiten nog wel plek is. Maar dat er ook heel veel populaire activiteiten zijn die eigenlijk vol zijn. En voor kinderen bijvoorbeeld, de bingo is super populair. Maar ook iets als bloemschikken bieden we aan. We bieden bouwactiviteiten aan, heel veel sportieve activiteiten, culturele activiteiten. Dat gaat van een high tea tot kanovaren, tot een meidenmix of een padelclinic. Dus eigenlijk voor elk wat wils.
2: Eigenlijk hoef je niet op vakantie, Mariska.
3: Nou ja, het is dus vooral bedoeld voor kinderen en jongvolwassenen die niet op vakantie gaan.
2: Begrijp
3: en die ook 6 weken vrij hebben van school. En dat die ook andere kinderen kunnen ontmoeten, leuk en ontspannen bezig kunnen zijn. Maar het is zeker zo dat ook mensen die wel op vakantie gaan, het soms ook geweldig leuk vinden om deel te nemen aan de activiteiten. Ja,
2: ja, wat je zegt, de eerste 2 weken van de vakantie, dus dat betekent deze week nog en de laatste week, zei je, als ik het
3: en de laatste week van augustus. Ja, we zijn nu bezig met de tweede week. De vakanties vallen natuurlijk vroeg dit jaar. Je ziet soms ook wel het ene jaar, dan zijn de vakanties later. Daar passen we natuurlijk ook soms een beetje het programma op aan. Maar de laatste week van de zomervakantie zijn er ook nog heel veel activiteiten. En ja, daar kunnen mensen zich nu al voor inschrijven.
2: Ja, waar vindt het zich, houdt het zich op? Waar vindt het plaats? Allemaal. Is het verspreid over Almelo of heb je een...
3: Het is zeker, het is in alle wijken. Voor iedereen is er altijd in de buurt van zijn eigen huis wel een activiteit te vinden. En verschillende activiteiten moeten natuurlijk ook op verschillende plekken plaatsvinden. Dus soms is dat in wijkcentra, soms is dat op sportvelden, soms is dat in de buurt van water. Kanoën gaat natuurlijk moeilijk als je geen water...
2: Droog oefenen, in de buurt. Ja, dat kan natuurlijk ook nog.
3: Ja, maar het is bijvoorbeeld ook in het Doepark De Hagen. Veel in Enever, op het schoolplein bijvoorbeeld. In Adorp bij de Tweeklank. Dus ook in Adorp en Bonnebroek zijn de activiteiten. Dus eigenlijk op alle plekken waar van de gemeente Almelo worden activiteiten georganiseerd.
2: Super, ja. super. Alles na te lezen op avedan.nl of ik weet niet of heb je een andere website?
3: We hebben een aparte website, maar als je festief, F-E-S-T-I-V, Almelo ingeeft, ook in je zoekmachine, dan kom je heel makkelijk op de site van Actief Almelo. Daar staan alle activiteiten op. En daar kun je gewoon ook een soort filtertje aanzetten. Dan kun je ook nog kijken, goh, wat vind ik leuk? En dan krijg je die activiteiten eruit. Maar je kunt ook alles bekijken. Dus, en ook via onze website kun je gewoon doorgelinkt worden. Maar eigenlijk Festief Almelo, als je die opgeeft in je zoekveld, dan kom je heel makkelijk op het totale activiteitenoverzicht. Het is eigenlijk www.actiefalmelo.nl en dan krijg je alle activiteiten.
2: Zo, ik zie dat er vanochtend een regendans op het programma staat, Mariska.
3: Ja, er staan veel meer activiteiten op het programma. Daarom zei ik, het is echt voor elk wat wils.
2: Goed zo, we gaan er lekker van genieten. Ja, nee, het regent buiten. Ik denk, nou, dat vinden kinderen ook wel lekker om in de buiten lekker in de regen staan. Goed zo.
3: Zeker.
2: Goed werk, Mariska. Ik dank je wel. Succes in Almelo.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen.

0: Snelle maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
2: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
3: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar 1. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
4: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
5: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
6: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
7: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in de Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
8: Want we will live.
7: Van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
9: Voor Holthem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
11: Twente FM Nieuws.
12: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. De brandweer in Amsterdam is met veel materieel uitgerukt naar de Koenhaven om te zoeken naar een opvarende van een gezonken duwboot. Er wordt gezocht met een sonarboot, duikteams en een drone. De politie houdt rekening mee dat de opvarende niet meer leeft. De duwboot is helemaal gezonken. Op veel Europese wegen wordt het druk met vakantieverkeer. In Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en Italië geldt vandaag code rood. De eerste files staan er al. Richting de Alpen wordt ook nog eens zwaar onweer verwacht. Eigenlijk is het beter om de reis uit te stellen tot morgen, dan is het rustiger. In Klazinaveen, Drenthe, is iemand om het leven gekomen na een incident, zoals de politie het noemt. Volgens de regionale media was er een steekpartij, maar dat klopt volgens de politie niet. Op beelden is te zien dat een straat in Klazinaveen is afgezet. Wie het slachtoffer is, is niet duidelijk. En de wandelaars van de Nijmeegse Vierdaagse hebben wat het weer betreft een perfecte week voor de boeg. Volgens Weer Online zijn de omstandigheden ronduit gunstig voor het lopen van lange afstanden. Rond Nijmegen wordt het met 20 tot 22 graden iets minder warm dan in andere jaren. En ook niet te fris om tijdens pauzes af te koelen. Het weer dan van Weer Online. Veel bewolking waaruit wat motregen kan vallen. Vanmiddag soms ook opklaringen. Van noordwest naar zuidoost wordt het 18 tot 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
13: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 vanuit Hengelo naar de Duitse grens vanaf Oldenzaal-Zuid 2 kilometer file en 10 minuten vertraging door grenscontroles. En daardoor ook file op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Daar rijdt het langzaam vanaf Zevenaar voor 3 kilometer met een klein kwartiertje vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
14: Het is zomer in Twente.
15: Twente FM in samenwerking met 1 Twente.
14: Hier komt Twente samen.
15: Dankjewel
14: dat ook jij erbij bent.
15: Twente FM weekend. Jordi Goorman.
16: Zaterdagmorgen met zometeen een tripje naar Budapest, de hoofdstad van Hongarije. Maar eerst Janet Jackson en

Het verhaal gaat dat in de dierentuin van Boedapest de nijlpaarden die daar in de dierentuin zitten, baden in thermaal water. Dat komt uit de nabijgelegen wateren die dan uiteindelijk doorstromen naar het nijlpaardenverblijf. En daardoor zouden de nijlpaarden in de dierentuin van Boedapest extreem vruchtbaar zijn en hebben heel veel Europese dierentuinen nazaten van de nijlpaarden uit Boedapest. Nou, je pakt het even mee, die kennis. George Ezra met Boedapest. We begonnen de ochtend hier op Twente FM met Janet Jackson en Escapade. Inmiddels 10 minuten over 10. Welkom, goedemorgen. Het is je Twente FM weekend voor je zaterdag. Vandaag alweer 18 juli. Gelukkig ietsje minder heet. Vanmiddag komt de zon er nog even bij en het wordt zo'n 23 graden. Nou, dat gaat helemaal goed komen. Lekkere muziek voor je zaterdagmorgen om een beetje op gang te komen. En misschien ben je al lekker aan de bak. Dat kan natuurlijk ook. Met onderweg muziek van Was Not Was uit de jaren 80. En dit is Cameron.

lekker dit voor je zaterdagmorgen uit de jaren 80. Was That Was, die kennen we ook van Walk the Dinosaur. Was trouwens ook leuk geweest, denk ik me nu. Maar Spy in the House of Love was die andere in de jaren 80. En ook door hier Dua Lipa met Physical voor je zaterdagmorgen. Goedemorgen. Het wordt vanmiddag wat zonniger, dat is lekker. Wat ga je vandaag doen? Heb je leuke ideeën? Laat het even weten via de app of mail me jordi@twentefm.nl.

0: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
2: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
3: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gruzie, meneer? Kom dan kijken. BRTT, omeun nog grote veurhoors. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, hoor een nieuwheden.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemorgen, mijn naam is Tanja Reinders. Een oplettende surveillance van de politie heeft woensdag geleid tot de aanhouding van een vermoedelijke nepagent in Frisseveen. Agenten zagen een 17-jarige jongen zich verdacht gedragen bij een pinautomaat aan de Willem-Alexanderlaan. Na een korte achtervolging kon hij worden ingerekend. Bij de jongen werd een flinke hoeveelheid contant geld en een bankpas gevonden van iemand die kort daarvoor was opgelicht. De politie onderzoekt of hij bij meer zaken betrokken is. Boeskool is Las krijgt er dit jaar een nieuw onderdeel bij. Op zaterdag 8 augustus organiseert serviceclub Ronde Tafel Oldenzaal voor het eerst de grote Boeskool badeendjesrace. Duizenden gele badeendjes dobberen dan door een speciaal aangelegde waterbaan in de Marktstraat. Een eendje adopteren kost €5 en de opbrengst gaat naar Oldenzaalse verenigingen. Deelnemers kiezen zelf welke club zij willen steunen. Kinderen mogen de eendjes onderweg met waterpistolen vooruit helpen. Ook scholen en bedrijven doen mee met een eigen race. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Vandaag blijft het vrijwel overal droog, maar het is ook bewolkt. De zon komt er wel door, maar dat is minder dan de afgelopen dagen. De temperatuur ligt ook iets lager, die komt uit rond de 22 graden. En daarbij waait het, met name in de middag, stevig vanuit het noordwesten.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A1 Hengelo-Duitsland. Vanaf Oldenzaal-Zuid door de grenscontroles 10 minuten vertraging. Ook controles op de A12 Arnhem-Duitsland. Daar rijden langzaam vanaf knooppunt Oud-Dijk over 2 kilometer met een klein kwartiertje op onthoud. 10 minuten vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij knooppunt Valburg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek.

Grote hit voor Maal Smit en Wait For You. Met ook nog zojuist die zomers van Emma Heesters en Rolf Sanchez. Pa olvidarte. Nou, goedemorgen zeg. Het is zaterdagmorgen met op dit moment nog een beetje bewolking. Maar de zon die gaat er vanmiddag ook nog even bij komen hoor. Dat komt zeker goed. Het wordt ietsje minder warm dan de afgelopen dagen gewend zijn. Met maximum temperaturen van zo'n 22 tot lokaal 23 graden. Vanavond en vannacht dan zijn er opklaringen. De minimumtemperaturen liggen zo rond de 12 graden. Morgen, je zondag, doet ze nou meer aan. Want de zon die komt er wat vaker bij dan vandaag. Maar er staat wel een vrij stevige wind. En de temperaturen die blijven dan steken bij een graadje of 21. Kortom, het is iets minder warm. Maar de zon die blijft er zeker bij. En het blijft voorlopig ook droog. Tot zeker midden volgende week eigenlijk geen buien. En temperaturen tussen de 21 en 23 graden.

Toon. Er zou nog een Twentse versie van kunnen uitbrengen natuurlijk. Waarbij we zeggen niet de enige, maar de enigste. Dat kan natuurlijk ook. Zojuist Antoon. En daarvoor nog Katrina and the Waves. Walking on Sunshine. Iets wat je vanmiddag zeker kan gaan doen. Want de zon die komt er ook vanmiddag nog even bij voor je zaterdagmorgen. Goedemorgen. Het is Twente FM weekend. Met vandaag dus best een aardige dag voor de boeg. Ietsje minder heet. Ideale dag om er even op uit te trekken. Leuke dingen te doen. Of misschien heb je een goede klus op het programma staan. Hoe ziet jouw zaterdag eruit? Laat het weten via de app of via de mail. Anita uit Delden die mailt: goedemorgen. Eerst even naar de markt voor verse aardbeien en een visje. Vanmiddag dan hopen we de zon nog even erbij te krijgen. En dan gaan we fietsen. Lekker. Nou, fijn weekend namens Anita uit Delden. Dankjewel. En Sanne uit Enschede. Er was die hangt buiten en ik ga zo met een vriendin wandelen bij het Rutbeek. Niet te warm hopelijk. Straks een zonnetje erbij hoop ik. Nou, dat ziet er ook goed uit. Zijn geen vervelende plannen. Hoe ziet jouw zaterdag eruit? Laat het weten. Stuur een appje, stuur een mailtje. Je kan het laten weten en dan ben ik wel benieuwd. Misschien wel leuke tips hebt natuurlijk. Dat is ook niet onverdienstelijk. Het is natuurlijk ook het weekend van de Zwarte Cross. Met een hoop feest in de Achterhoek. Waar ook veel mensen uit Twente bij zijn. En ja,

Ed Sheeran en een beetje, wat is het, die Bollywood-achtige geluiden. Hè? Want er zitten Indiaanse invloeden zitten erin met Sapphire. En ook nog hier Justin Timberlake en Love Stones bij Twente FM Weekend. Goedemorgen, je zaterdagmorgen. We zijn voor ieder het onderdeel mogen zijn van je zaterdag. Wat je ook aan het doen bent, houd Twente FM erbij. Dan heb je in ieder geval fijne muziek. Dat is dan alvast een garantie. Met Echo Smith en Cool Kids nu bij Twente FM.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
8: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord, hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
11: Mag.
12: Wat mag?
11: Je weet wel Mac.
12: Hè?
11: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
12: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
13: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaan. De zaterdag van 9:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
14: Hou je huis cool. Knippers Zonwering heeft een heleboel.
15: Ja, Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
14: Hou je huis cool. Knippers Zonwering heeft een doel.
15: De schaduwmakers uit het oosten.
16: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
17: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. In de Amsterdamse Koenhaven is een duwboot gezonken en een opvarende wordt nu vermist. Politie en brandweer zijn naar hem op zoek, maar zijn bang dat de opvarende niet meer leeft. Er zijn een sonarboot, duikteams en een drone ingezet. Waardoor de duwboot is gezonken is niet bekend. Het is nog onduidelijk waardoor iemand in het Drentse Klaasinaveen gisteravond is overleden. De politie heeft het over een incident en dat een persoon niet goed was geworden. Volgens een regionale nieuwssite ging het om een steekpartij, maar dat spreekt de politie met klem tegen. Over het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Op de kermis in Tilburg is vanmorgen een flinke knokpartij geweest. Er waren 9 mensen bij betrokken die een kwartier lang met elkaar op de vuist gingen. Er is zeker 1 jongen gewond geraakt. Volgens de politie zat hij flink onder het bloed. Als hij weer nuchter is, kan hij aangifte doen, zegt een woordvoerder. En de leiders van de 3 organiserende landen van het WK voetbal zijn morgen bij de finale. Dat betekent dat de president van Mexico en de premier van Canada samen met president Trump in het stadion zitten. De finale gaat tussen Spanje en Argentinië. En groot afwezige is de Argentijnse president. Hij blijft thuis uit bijgeloof. Het weer dan van Weer Online. Veel bewolking met soms wat motregen. Vanmiddag ook hier en daar opklaringen. Van noordwest naar zuidoost wordt het 18 tot 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Keer het langzaam over de A1 Hengelo-Duitsland. Bij de Duitse grens een kwartiertje vertraging vanaf Oldenzaal-Zuid. De A12 Arnhem-Duitsland. Vanaf 7 naar 6 kilometer file en ruim een kwartier vertraging door de controles aan de grens. Bergingswerkzaamheden op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Daardoor 11 kilometer file tussen het knooppunt Grijshoord en Valburg met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
18: Het is zomer in Twente.
19: Twente FM in samenwerking met 1 Twente.
18: Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent.
19: Twente FM. Twente FM weekend.

Suicide Blunt. Goedemorgen, zaterdagmorgen. Je luistert naar Twente FM, het radiostation voor Twente. Met een lekkere, relaxte zaterdagmorgen. Fijn dat je ons erbij hebt. In ieder geval ga ik je voorzien van fijne muziek. Dat is het probleem niet. De dag start met iets meer bewolking, maar de zon die komt er ook vanmiddag even bij. En het is ietsje minder heet dan dat je gewend was. Met onder andere een succesvolle aanpak van de Aziatische hoornaar. Je weet wel, dat beest waar we toch allemaal een beetje van schrikken. Want dat zijn wel ongelooflijk grote beesten. Nou, de gewone hoornaar die is eigenlijk niet zo heel erg schadelijk. Maar de Aziatische wel, want die schijnt ook heel veel belangrijke en nuttige insecten te killen, zeg maar. Wil je daar meer over weten, dan kun je natuurlijk terecht op onze website 120.nl voor in ieder geval meer nieuws en achtergronden. En uiteraard straks natuurlijk Tanja nog eventjes met een update van onze nieuwsredactie. Dus reden genoeg om lekker te blijven luisteren. Hoe breng jij je zaterdagmiddag door? Laat het weten. Stuur een appje via de website of mail me jordi@twentefm.nl. Dit is Owl City en Fireflies nu.

Davide Michel hier bij Twente FM met Nobody is Perfect. En dan heb je al die goochemers die dan zeggen, I'm nobody. En daarvoor nog Alex Horn, Carry You Home op Twente FM. Het is zaterdagmorgen vandaag, 18 juli alweer. Fijn dat je erbij bent. Hoe breng jij je zaterdag door? Heb je leuke plannen of is het een dag om te ontspannen? Nou, Erik het Losser die mailt net. Ik ben net terug van een rondje mountainbiken. Nou, daar was je er vroeg bij, Erik. Perfect weer ervoor. Vanmiddag lekker op het terras bij vrienden. Nou, dat klinkt ook als een heel fijn vooruitzicht. Dus dat doe je goed. En Monique op de ene kant die zegt, nou, vandaag geen grote plannen. Straks even wandelingen. Een wandeling maken. Gewoon lekker genieten in de tuin als de zon zich vanmiddag laat zien. Nou, daar hoop ik met je mee, Monique. Dat gaat vast goed komen. Nou, hoe breng jij je zaterdag door? Laat het vooral weten. App even of mail even. Dat kun je doen via twentefm.nl. Of anders even via jordi@twentefm.nl. Voor jouw zaterdagmiddagplannen of tips natuurlijk ook voor je fellow luisteraars. Zometeen hier Tanja met het strijknieuws. En dit is die zomer.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.

0: De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
2: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu, ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
3: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op, in Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
4: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
5: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356-810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
8: Goedendag, mijn naam is Tanja Reinders. Er is een tweede verdachte opgepakt voor de explosie bij een woning aan de Lekstraat in Enschede. De politie hield donderdag een 25-jarige man aan. Vorige week werd al een 22-jarige man uit Hengelo opgepakt. Bij de explosie raakten de bewoners niet gewond, maar de schade aan de woning was groot. Bij de aanhouding hield de politie ook een 21-jarige Enschedeer aan die nog een gevangenisstraf van ruim een maand moest uitzitten. En automobilisten opgelet, want ga je vandaag richting Enschede, houd dan rekening met extra reistijd. De A35 is dit weekend afgesloten tussen Delden en Hengelo-Zuid vanwege onderhoud aan de Loofrietbrug over het Twentekanaal. Verkeer wordt omgeleid via onder meer de A1, de N347 en de N18. De afsluiting duurt tot maandagochtend 5 uur. Ook volgend weekend gaat dit deel van de A35 opnieuw dicht voor werkzaamheden. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vandaag blijft het vrijwel overal droog, maar het is ook bewolkt. De zon komt er nog wel door, maar dat is minder dan de afgelopen dagen. De temperatuur ligt ook iets lager, die komt uit rond de 22 graden. En daarbij waait het, met name in de middag, stevig vanuit het noordwesten.
9: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de wegen in het oosten van het land. Solij rijdt het langzaam op de A1, Hengelo-Duitse grens. Vanaf Oldenzaal-Zuid een kwartier vertraging door de grenscontroles. Daardoor ook vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Daar rijdt het langzaam vanaf Duiven over 8 kilometer met 20 minuten oponthoud. De andere kant op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Bij Duiven 9 kilometer file met een klein kwartiertje vertraging. En een klein kwartiertje vertraging heb je ook bij Nijmegen als je over de A325 vanuit Arnhem naar Duitsland rijdt. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek.

Eva Max en Kygo samen en Whatever. En daarvoor hoorde je ook nog James Morrison en Wonderful World. En je kreeg een update van Tanja. Het laatste nieuws uit Twente vind je ook op onze website. Daarvoor ga je naar 120.nl. En daar vind je natuurlijk ook veel meer Twente FM via twentefm.nl/luister. Heel veel extra radioprogramma's die je kunt luisteren waar en wanneer je maar wilt. Met Dotan en Home nu.

Sorry Now, het is een goede vraag van Sarah. Daarvoor nog Dotan met Home bij Twente FM. Het enige echte radiostation voor Twente. We zijn vereerd dat we onderdeel mogen zijn van je zaterdagmorgen. Met straks onder andere hier nog Joe Jackson. Steppin' Out, leuke suggestie van Tom. Die ga ik zo meteen voor je draaien naar Sophie B. Hawkins. En Damn, Wish I Was Your Lover.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doos had altijd best of zo. Die microfoon had zo hoog. Dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: Luister. XXX Loots in Notten en Salzbergen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loots in Notten en Salzbergen.
1: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
0: XXX Loots viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loots in Notten en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
2: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
0: Win ook vouchers tijdens het grootste jubileum. Met een totale waarde van €80.000. XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
3: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is de

0: koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis koeltechniek.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
7: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
9: Twente FM Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Tientallen woningen in Den Haag worden vandaag opnieuw ontruimd omdat het drugslab dat gisteren werd ontdekt wordt leeggehaald. Bij de ontmanteling van het lab kan het namelijk gebeuren dat giftige stoffen gaan lekken. Het zijn dezelfde woningen die gisteren ook al werden ontruimd. De bewoners mogen pas vanavond na 10 uur terug. De enorme brand in een Noorse woonwijk is voor een groot deel onder controle. Maar volgens de brandweer gaat het blussen nog de hele dag duren, onder meer met helikopters. De brand woedt in een plaats op zo'n 50 kilometer van Oslo. Meer dan 100 huizen zijn in vlammen opgegaan en zo'n 400 mensen geëvacueerd. Het is druk met vakantieverkeer op de Europese wegen. Volgens de ANWB loopt het vast op de gebruikelijke punten. In Frankrijk doen automobilisten er uren langer over op de A7 tussen Lyon en Orange. In Duitsland is het filerijden van München naar Oostenrijk en daar vandaan weer naar Slovenië. Ook in Zwitserland en Italië staan lange files. En de blessure van de stuntman die gisteren tijdens de Zwarte Cross met een katapult werd gelanceerd, valt mee. Eerst werd gedacht dat hij een gebroken enkel had en dat hij verkeerd op het landingskussen terecht was gekomen. Maar dat klopt niet, zegt de organisatie nu. De stuntman liep wel een schrammetje op. Het weer dan, van weer online. Droog en bewolkt met ook af en toe zon. Van noordwest naar zuidoost wordt het 18 tot 24 graden. Vanavond meer opklaringen. Morgen een mix van zon en wolken en hooguit 22 graden. En dat was het ANP nieuws.
11: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is druk op de wegen in het oosten van het land. Dikke 50 kilometer file bij elkaar. Zo rijden langzaam op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland. Vanaf Oldenzaal Zuid aan de grens 3 kilometer met een kwartier oponthoud door de controles. Daardoor ook file op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf Duiven 8 kilometer en 20 minuten vertraging. 20 minuten vertraging ook de andere kant op de A12. Vanuit Duitsland naar Arnhem tot aan Duiven 10 kilometer file. Op de A50 vanuit Arnhem naar Os 10 minuten vertraging bij knooppunt Valburg. En verderop tot aan Ravenstein nog eens een kwartiertje oponthoud richting Os. En de Vierdaagse feesten zijn begonnen. Dat is ook te merken op de A325 vanuit Arnhem naar Nijmegen. Tussen Elst en Nijmegen 4 kilometer file en 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Het is zomer in Twente.
13: Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Weekend Henk. Henk Ketting.

Whitney Houston, naar het begin van deze aflevering van Weekend Henk op Twente FM. Hey, goedemiddag, fijn dat je erbij bent. Het is pruimentijd en een beetje qua nieuws en dat soort dingen allemaal meer.

En de Seven Wonders op jouw radio vandaag. Ja, ik moest even denken, ik zat even twee dingen te doen. Hè. En je weet het, dames hebben daar gelijk in. Mannen kunnen geen twee dingen tegelijk. Alhoewel ik daar ook niet helemaal mee eens ben. Maar je moet maar eens opletten, wij mannen kunnen namelijk televisie kijken. Zappen op onze afstandsbediening. Eventueel een sigaretje roken. Tegelijk bier drinken, aan onze buik krabben en dat soort ongein allemaal meer. Dus wij kunnen wel meer dan één ding, hè, trouwens.

een onverwachte grens over bij Noord-Korea. Het zorgde wereldwijd voor veel ophef. En in 2006 kwamen de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse midden in een hitgolf twee deelnemers om het leven. Voor het eerst in de geschiedenis werd toen de Vierdaagse daarop afgelast. En op deze dag in 1925 verscheen in Duitsland Mein Kampf, het boek van Adolf Hitler. En vrolijk nieuws is door de mensen die allemaal jarig zijn vandaag. Bijvoorbeeld filmregisseur Paul Verhoeven. Golden Earring drummer Cesar Zuiderwijk is vandaag jarig. En acteur Vin Diesel. En ben je ook jarig vandaag? Van harte gefeliciteerd natuurlijk. Wij draaien de beste muziek op je radio. Het is pruimentijd. Dat is altijd zo in de zomer. Weinig nieuws,

Waiting for you, natuurlijk Kane op je radio. En misschien wacht jij wel op het streeknieuws. Kom mooi uit, krijg je zo meteen na deze plaat van Noah Kahan.

0: bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan een normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
5: Tja. Dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadocs staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
4: Klinkt goed.
5: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
8: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
9: Oh nee, mijn ruit. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat? Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
10: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
11: Want we will live in the brewery.
10: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
13: Goedendag, mijn naam is Tanja Reinders. Er is een tweede verdachte opgepakt voor de explosie bij een woning aan de Lekstraat in Enschede. De politie hield donderdag een 25-jarige man aan. Vorige week werd al een 22-jarige man uit Hengelo opgepakt. Bij de explosie raakten de bewoners niet gewond, maar de schade aan de woning was groot. Bij de aanhouding hield de politie ook een 21-jarige Enschedeër aan die nog een gevangenisstraf van ruim een maand moest uitzitten. En automobilisten opgelet, want ga je vandaag richting Enschede, houd dan rekening met extra reistijd. De A35 is dit weekend afgesloten tussen Delden en Hengelo-Zuid vanwege onderhoud aan de Loofrietbrug over het Twentekanaal. Verkeer wordt omgeleid via onder meer de A1, de N347 en de N18. De afsluiting duurt tot maandagochtend 5 uur. Ook volgend weekend gaat dit deel van de A35 opnieuw dicht voor werkzaamheden. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vandaag blijft het vrijwel overal droog, maar het is ook bewolkt. De zon komt er nog wel door, maar dat is minder dan de afgelopen dagen. De temperatuur ligt ook iets lager, die komt uit rond de 22 graden. En daarbij waait het, met name in de middag, stevig vanuit het noordwesten.
14: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is behoorlijk druk in het oosten van het land. 50 kilometer file in totaal. Grenscontroles zijn daar onder andere oorzaak van. A1 Hengelo-Duitse grens vanaf Oldenzaal-Zuid. Een kwartier vertraging tot aan de grens. De andere kan, op de A12 vanuit Arnhem naar de Duitse grens, 10 minuten vertraging. Op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem, veel vakantieverkeer. 10 kilometer file tussen de grens en Duiven is je vertraging een half uur. A50 Arnhem-Os, 20 minuten vertraging tussen knooppunt Valburg en afrit Ravenstein. En een klein kwartiertje vertraging nog op de A325 vanuit Arnhem naar Nijmegen. Bij Nijmegen 4 kilometer file, want de vierdaagse feesten zijn begonnen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl. Je luistert naar Weekend Henk met Henk Ketting, Twente FM.

Age of Independence. Yo, dat is natuurlijk Donna Summer op Twent FM. Ik had mijn socials gezet, dat ik heel benieuwd was waar jij luisterde naar jouw radio. Of je dat nou in het buitenland doet of in Nederland doet. Ik wil het graag weten. Ik heb wat reacties binnen gehad via de WhatsApp. En die ga ik zo meteen even met je delen. Maar eerst gaan we even naar Frankrijk met deze Alizé. Moi, Lolita. Moi, je...

reizigers krijgen met werkzaamheden te maken. Vanuit de Wierde rijden tijdelijk geen treinen richting Deventer. In plaats daarvan zetten NS bussen in. Die stoppen wel in Wierde, Rijzen, Holten, Deventer, Kolmschatten en Deventer. En zo kun je je reis daarna weer vervolgen. Dus hou er even rekening mee als je met de trein moet.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vet maak je niet ook trappen.
2: Nee. Die vet maak je, kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgesteld.

0: op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
1: XXX Loets in Notten en Salzbergen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loets in Notten en Salzbergen.
2: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
1: XXX Loets viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loets in Notten en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
11: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
12: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
11: Help je mee?
13: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwwerkdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
1: Win ook vouchers tijdens het grootste jubileum. Met een totale waarde van 80.000 euro. XXX Loets in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
14: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Na de ontdekking van een drugslab in een Haagse woonwijk gisteren zijn inmiddels 4 verdachten opgepakt. Eentje op hete daad. De man zat onder de vloeistoffen waarmee je synthetische drugs kunt maken. Omdat het drugslab nu wordt leeggehaald, zijn net als gisteren tientallen huizen ontruimd. Politie en brandweer in Amsterdam denken dat de opvarende van een gezonken duurboot niet meer leeft. Er is in de Koenhaven gezocht met duikers en een sonarboot, maar niks gevonden. Waardoor de duurboot is gezonken is nog een raadsel. Er was geen aanvaring. Om de opvarende te vinden wordt een speciaal team ingezet. De bromfietser die vannacht bij een politieachtervolging in de binnenstad van Groningen zwaar gewond raakte, is een man van 30. Hij werd verdacht van een mishandeling en viel tijdens de achtervolging. De man is met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Omdat het gebeurde tijdens een politieactie, doet de Rijksrecherche onderzoek. En ten oosten van Zwolle zijn de regels voor het gebruik van water aangescherpt. Het waterschap Drents-Overijsselse Delta roept mensen op om geen water meer uit rivieren, meren en sloten te gebruiken om grond te besproeien. Andere waterschappen kondigden de afgelopen dagen ook al een verbod op het oppompen van water aan. Het weer dan, van Weer Online. Het is droog en bewolkt met ook af en toe zon. Van noordwest naar zuidoost wordt het 18 tot 24 graden. Vanavond meer opklaringen. Morgen een mix van zon en wolken, dan hooguit 22 graden. En dat was het ANP-nieuws.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 40 kilometer file in onze regio. Grenscontrole op de A1, Hengelo-Duitse grens. Vanaf Oldenzaal-Zuid 3 kilometer en een kwartier vertraging. Ook controles op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf 7 naar 7 kilometer file en een half uur oponthoud. Kwartier vertraging de andere kant op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Veel vakantieverkeer is er onderweg. Tot aan Duiven 11 kilometer file. 20 minuten vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij Ravenstein. De kop van 12 kilometer langzaam rijdend verkeer. En 20 minuten vertraging op de A325. Vanuit Arnhem naar Nijmegen. Tussen Elst en Nijmegen 4 kilometer file. Veel mensen willen naar Nijmegen, want de vierdaagse feesten zijn daar begonnen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
15: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Weekend Henk. Henk Ketting.

Blondie. En heel af en toe kan je nog wel eens zien optreden. Het is niet vaak meer, maar heel af en toe doet ze dat wel. Heart of Glass, hoor je op Twente FM. Hey, wil je een leuke plaat horen? Mag je dat wat even laten weten via de WhatsApp? Hè? Dat vind ik leuk om wat van jou te vernemen. Of vertel me waar je op dit moment naar Twente FM luistert. Op welke camping je zit of in welk land je bent.

0: De jubileum alle tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum alle tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loets in Norton en Salzbergen.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
6: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
7: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij Sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op Sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
8: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
9: Win ook vouchers tijdens het grootste jubileum. Met een totale waarde van 80.000 euro. XXX Loets in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
10: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier. Nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
11: XXX Loets viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loets in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
12: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is de koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oudenijhuiskoeltechniek.nl.
13: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
14: Goedendag, mijn naam is Tanja Reinders. Er is een tweede verdachte opgepakt voor de explosie bij een woning aan de Lekstraat in Enschede. De politie hield donderdag een 25-jarige man aan. Vorige week werd al een 22-jarige man uit Hengelo opgepakt. Bij de explosie raakten de bewoners niet gewond, maar de schade aan de woning was groot. Bij de aanhouding hield de politie ook een 21-jarige Enschedeer aan die nog een gevangenisstraf van ruim een maand moest uitzitten. En automobilisten opgelet, want ga je vandaag richting Enschede, houd dan rekening met extra reistijd. De A35 is dit weekend afgesloten tussen Delden en Hengelo-Zuid vanwege onderhoud aan de Loofrietbrug over het Twentekanaal. Verkeer wordt omgeleid via onder meer de A1, de N347 en de N18. De afsluiting duurt tot maandagochtend 5 uur. Ook volgend weekend gaat dit deel van de A35 opnieuw dicht voor werkzaamheden. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vandaag blijft het vrijwel overal droog, maar het is ook bewolkt. De zon komt er nog wel door, maar dat is minder dan de afgelopen dagen. De temperatuur ligt ook iets lager, die komt uit rond de 22 graden. En daarbij waait het, met name in de middag, stevig vanuit het noordwesten.
15: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land heb je 25 minuten vertraging op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens. En de andere kant op tussen Beek en Duiven doe je er een kwartier langer over. A50 van Arnhem naar Os, ook een kwartier vertraging bij Ravenstein. De A325 Arnhem richting Nijmegen tussen Elst en Nijmegen is de vertraging 20 minuten. En de N318 van Varsseveld naar Winterswijk bij Bredevoort, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl. Twente FM, weekend Henk.

Ze treedt nog steeds op, hè. Deze Sheila E. en The Clever's Life, zoals ze dat ook wel spelen. Was vroeger het liefje van Prince, althans dat werd beweerd. Harde bewijzen zijn er nooit geleverd. Maar goed, als je er wil zien, ze treedt nog regelmatig op in Nederland, dus heb je de kans om dat te doen natuurlijk. Ik vroeg aan je, en dat heb ik op socials gedaan en hier net op de radio, van waar luister jij naar Twent FM? Nou, en ik kreeg een leuk berichtje van de familie De Bruin. Die zit in de buurt van het Gardameer. En zijn berichtje zegt ze van, ik luister altijd naar Twent FM, zeker in de ochtend. Als we net wakker worden, luisteren we naar Wim en zijn ochtendshow. En dan zijn we in één keer weer helemaal op de hoogte van wat er allemaal gebeurt in Twente. Nou, dat vind ik leuk. Ja, je hoeft niet speciaal naar dit programma te luisteren. Dat was de vraag. Niet meer luisteren hier naar Twent FM. Hè? Dus, en Wim, met Wim wakker worden is erg leuk. Elke maandag tot en met vrijdag. Ja, dankjewel familie De Bruin. Ik heb niet gezien staan als ze een plaatje willen horen. Als ze dan toch een reactie geven. Nou ja, misschien is dit dan wel leuk om te draaien voor de vakantie. Jamiroquai op je radio. En Virtual Insanity.

Nutcracker. Hij heeft alweer een nieuwe single uit. En dan hebben we ook binnenkort hier natuurlijk op de radio. Even een vreemd verhaal. Want in Enschede keken bewoners van de Oosterstraat deze week toch wel een beetje vreemd op. Ze wisten dat de F35 fietssnelweg langs hun straat zou lopen. Maar ineens leek het alsof ze hun eigen straat niet eens meer met de auto in mochten. Er was namelijk een verkeerd bord neergezet die zei fietssnelweg. En dat betekent alleen voor fietsers, e-bikes en speedpedals. Dus ja, volgens het bord reden ruim 100 buurtbewoners elke dag illegaal naar hun eigen huis. En dat is best lastig als je alleen maar even een boodschapje wil uitladen. Maar na een telefoontje naar de gemeente bleek dat er al snel dat er een verkeersbord was geplaatst. En dat bord had moeten zijn fietsstraat, auto's te gast. Oftewel, auto's mogen er wel rijden, maar moeten wij wel rekening houden met fietsers. Het verkeerde bord is inmiddels wel weer weggehaald en omgewisseld. En gelukkig heeft niemand een boete gekregen. Kortom, eind goed, al goed. Al zullen sommige woners misschien voortaan toch nog eens één of twee keer kijken voor zijn eigen straten definitief inrijden, dat het allemaal ook wel inderdaad echt klopt. Straks gaan we weer naar een camping toe, waar weer mensen zitten die luisteren naar de Twente FM. En waar zitten ze op de camping? En naar wie luisteren ze? Ik ga het je zo meteen allemaal vertellen. Maar eerst deze lekkere plaat van Little Steven en de Disciples of Soul. Hier is Bitter Fruit.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens dat mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Mooi hold hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad. Je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
7: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij.

0: onze almhutten voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Isoleren? BioX Beads. De biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de Arbodienst.nl/go en sluit je contact.

0: raakt online af.
1: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
2: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
4: Twente FM Nieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Opnieuw zijn tientallen huizen in Den Haag ontruimd nadat gisteren in de buurt een drugslab was ontdekt. In het pand liggen nog vaten met chemicaliën die moeten worden opgeruimd. Ondertussen zijn twee nieuwe verdachten opgepakt. Daardoor zitten er nu vier mensen vast die bij het drugslab betrokken zouden zijn. In Zwitserland zijn bijna 100 schapen gedood door blikseminslag. 80 hebben het overleefd. De zwartneusschapen stonden bij Fisch in Wallis dicht bij elkaar op een terrein. Daar waren ze bijeengedreven om ze te beschermen tegen wolven, die steeds vaker schapenkuddes bedreigen. Het is nog maar de vraag of de laatste voorstellingen van de musical Moulin Rouge door kunnen gaan. Die zijn in het Beatrix Theater in Utrecht. Maar door een fout van de sprinklerinstallatie kwam het podium onder water te staan, meldt RTV Utrecht. De koorstukken en apparatuur zijn beschadigd. Sowieso gaan de voorstellingen vandaag en morgen niet door. En Max Verstappen heeft de derde tijd neergezet in de laatste vrije training van de Grand Prix van België. Snelste was de Italiaan Kimi Antonelli, voor de Brit Lando Norris. Ook gisteren reed Verstappen op het circuit van Spa-Francorchamps de derde tijd. Straks om 4:00 is de kwalificatie en morgenmiddag de race zelf. Het weer dan van weer online. Droog en bewolkt, maar ook af en toe zon. Van noordwest naar zuidoost is het 18 tot 24 graden. Vanavond meer opklaringen. Morgen een mix van zon en wolken en hooguit 22 graden. En dat was het ANP-nieuws.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land heb je 10 minuten vertraging op de A1 van Hengelo naar Duitsland voor de grens bij de Lutte. De A12 van Arnhem naar Duitsland voor de grens, 20 minuten vertraging. En de andere kant op tussen Beek en Duiven, 10 minuten extra reistijd. De A50 vanuit Arnhem naar Os bij Ravenstein, een kwartier vertraging. En dan ben je ook langer onderweg op de A325 van Arnhem naar Nijmegen tussen Elst en Nijmegen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Weekend Henk.

Mark Robin and the promise you made op Twente FM. We gaan weer even naar de camping. Ja, gaan we eens even doen. We blijven gewoon in het binnenland vandaag. Gewoon in Nederland dan in dit geval. Want op de camping in Zeeland, om precies te zijn in de buurt van Zoutelanden, zitten Diana en Herbert. En ja, die zitten daar gezellig in de zon, geloof ik best. Ja, ik ken Zeeland, hè, je weet het, ik kom er vandaan. Dus Zoutelanden, leuke plaats om te zitten. Lekkere grote stranden en dat soort dingen. Maar ja, die zeggen ook, Henk, we zitten hier op de camping. En ja, we luisteren graag naar de radio en zeker naar Twente FM. Als we de kans krijgen, luisteren we eigenlijk overal in heel de wereld. Maar ja, nu in Nederland gewoon zelf. En een van de leukste programma's vinden wij op Twente FM. Het programma van jouw collega die zometeen na je komt. De Otter Show. Nou ja, dat vind ik ook leuk. Dit is ook een heel leuk programma. En Michel is een gewaardeerde collega. Hele leuke collega. Dus ik vind het helemaal niet erg. Ik ben helemaal niet jaloers. Dus blijf lekker luisteren. Want zometeen na 3 uur hoor je hem op de radio.

0: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
1: Want we will live.
0: Van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
2: Hou je huis cool, knippers, zonwering heeft een heleboel.
3: Ja, knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
2: Hou je huis cool, knippers, zonwering heeft een doel.
3: De schaduwmakers uit het oosten.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
8: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van PharmaNoord bij de online drogist. Er is er maar één.
9: Uiterlijke opzichtdatum, gisteren.
10: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
9: Klinkt goed.
10: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
11: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
12: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar Kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl. De nieuwste kindermode van topmerken.
13: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
14: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
15: Goedemiddag, mijn naam is Tanja Reinders. Een bedrijfspand aan de Hengeloze straat in Enschede staat al lange tijd leeg door 2 sluitingen van de gemeente. Eerst ging het pand na een explosie 3 maanden op slot. En later werd er drugs gevonden en volgde opnieuw een sluiting van een half jaar. De verhuurder vindt dat die tweede sluiting niet nodig was en stapte naar de rechter. Volgens de gemeente was de maatregel juist nodig om de rust in de buurt terug te brengen. De rechter doet binnen 6 weken uitspraak. De verbouwing van de FC Twente / Heracles Academie in Hengelo kan van start. Aannemersbedrijf Havekes uit Goor gaat de nieuwbouw en de renovatie op Sportpark Veldwijk uitvoeren. Het project kost ongeveer 3 miljoen euro. Er komt een nieuw academiegebouw van zo'n 900 vierkante meter. De gezamenlijke jeugdopleiding van FC Twente en Heracles kampt al jaren met ruimtegebrek. Volgens de planning is het vernieuwde complex volgend jaar zomer klaar. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. De noordwestenwind waait stevig door vanmiddag en daarmee wordt ook wat koelere lucht aangevoerd. Het is vandaag dan ook minder warm dan de afgelopen dagen. De maxima liggen rond de 22 graden en zon en wolken wisselen elkaar af.
16: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land heb je 10 minuten vertraging op de A1 van Hengelo naar Duitsland voor de grens bij de Lutte. Dat geldt ook voor de A12 van Arnhem naar Duitsland voor de grens. En op de A12 de andere kant op, dus vanuit Duitsland naar Arnhem, op 10 minuten extra bij Duiven. A50 Arnhem-Os bij Ravenstein, 10 minuten extra reistijd. En de N313 Bocholt richting Lichtenvoorde, tussen Aalten en Lichtenvoorde, 10 minuten extra. En tot zover de ANWB.

My Baby uit de tijd dat ze nog getrouwd was met Lenny Kravitz. Ja, wist je dat niet? Nee, dat is mevrouw Kravitz geweest, hè, in die jaren. Even wat anders, I Want Your Sex van George Michael kwam uit in 87. Was de eerste single van zijn succesvolle soloalbum Faith. Het nummer zorgde wereldwijd voor veel ophef door de titel, waardoor sommige radiozenders het zelfs weigerden te draaien. Toch werd het een grote hit, omdat de aanstekelijke beat, de krachtige zang en opvallende videoclip veel aandacht trokken. George Michael schreef en produceerde het nummer zelf en benadrukte later dat je juist ging over liefde, vertrouwen en een monogame relatie. Dus niet alleen over seks. Alle commotie rond de titel zorgde trouwens uiteindelijk wel juist voor extra publiciteit, waardoor I Want Your Sex uitgroeide tot een van zijn meest bekende solo-hits. Nou, dat komt mooi uit, want we gaan hem nu ook draaien. En ik vind het ook nog wel een lekkere plaat ook trouwens. Wil je trouwens een plaat horen? Dat mag, hè. De lijnen staan voor je open. Eén lijn dan in dit geval, dat is de app-lijn. Als je even een appje stuurt naar de studio, dan kan ik misschien zometeen nog even je plaatje draaien. Voor 3 uur, want dan zit natuurlijk Michel Otter hier op deze plaats. Ja, en dan moet hij het dan maar doen. Zo simpel is het.

nieuwe single. Dat is ook heel lekker, hè? Ja, echt waar. Vind ik ook een hele lekkere plaat. Tot zover deze aflevering van Weekend Henk. Morgen om 12 uur ben ik weer bij je terug. Met nog veel meer lekkere plaatjes.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
4: Themabeveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat themabeveiliging net een stap verder. Themabeveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Themabeveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot

0: 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
1: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
2: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
2: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
4: Twente FM Nieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Daan Langkamp. Dat iemand in een drukke woonwijk een drugslab runt, dat kan echt niet. Dat vindt de burgemeester van Den Haag. In zijn stad werd gisteren een lab ontdekt en tientallen huizen werden ontruimd. Bewoners mochten gisteravond weer terug naar huis, maar moesten er vandaag opnieuw uit, want het pand ligt nog vol chemicaliën. Een drama voor de musical Moulin Rouge. Gisteravond ging de sprinklerinstallatie van het Beatrix Theater per ongeluk aan. Daardoor gingen decorstukken en technische spullen kapot. De shows dit weekend gaan niet door. Moulin Rouge zou nog 2 weken op de planken staan. Maar of dat nog wel door kan gaan, is onduidelijk. In Ede is brand geweest op een gevaarlijke plek, in een schuur bij een schietvereniging. Om op het terrein te komen moest de brandweer met een ladder over het hek klimmen. Ook werden delen van de schuur gesloopt om beter bij de brand te kunnen. Er raakte niemand gewond. En de Duitse politiek leider van het CDU is afgetreden na flinke ophef. Hij kreeg samen met zijn partner een kind via een Amerikaanse draagmoeder, terwijl hij daar eerder in de politiek uitgesproken tegen was en wetgeving erover had weggestemd. Dat hij nu zelf wel een draagmoeder gebruikt is hypocriet. Dat zeggen zijn tegenstanders. Dan nog het weer van Weer Online. Het is bewolkt, maar wel bijna overal droog. Het is 18 graden aan zee tot 24 graden landinwaarts. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon. In het noorden soms nog wat regen en dan wordt het 18 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land viel op de A1 van Hengelo naar Duitsland. Voor de grens bij de Lutte 10 minuten vertraging. En 5 minuten lang onderweg ben je op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor de grens. Dan de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein 10 minuten extra. En de A325 Arnhem-Nijmegen voor Nijmegen 2 kilometer en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Het is zomer in Twente.

0: Hey, heerlijk dat jij ook gekozen hebt voor
1: Twente FM.
2: Kom maar eens lekker zitten. Zet je hersenen uit en ga fantastisch genieten van
1: De Otter Show. Happen.

0: gebruik zo op de zaterdagmiddag. Een heel klein beetje liefde. En dat is wat ik je gaf met Tom Grennan. En A Little Bit of Love. Een bijzonder goede zaterdagmiddag.
1: De Otter Show met Michel Otter. Twente FM.
0: Is die jongen alweer op de radio? Ja. Het houdt voorlopig nog niet op, hoor. Nee, zeker niet. Hey, fijn dat je er bent bij de Otter Show op Twente FM. Vanmiddag mag ik tot 6 uur een heleboel liefde jouw kant op sturen. Niet een little bit, maar gewoon heel erg veel. En dat doe ik in de vorm van fijne liedjes en leuke items. Fijne liedjes, nou, wat dacht je dan? Nou, dit uur, ik kijk even zo door de playlist heen. Sabrina Carpenter komt onder andere voorbij. Ook Teddy Swims heb ik voor je klaarstaan. En een prachtig nieuw singeltje in het kader van Otters Ontdekking. Wat dat is, dat vertel ik je zo meteen. Ik ga eerst nog even naar Texas. Ja, tenminste, naar die band dan, hè. Inner Smile. En Alex Warren, Fever Dream is...

0: Hey, ik moet altijd toch een beetje denken aan die grap over die tampon met jeukpoeder. Ja, ja, ja. Ah, bij dit liedje, Inner Smile.
1: Otters ontdekking.
0: Nou, slechter dan dit wordt het niet, mensen. Dan weet je dat vast. Ja, het kan alleen maar beter worden dan dit soort grapjes. Hey, Otters ontdekking, daar is het tijd voor Spik, Splinter, Hagel, Vonkel, nieuwe muziek. Op vrijdag komt er altijd heel veel nieuwe muziek uit, maar het liedje wat ik nu draai, die was er alweer een dagje eerder. Ja, ik heb het daar vorige week volgens mij ook over gehad, of die week daarvoor. Er zijn een aantal artiesten die zijn zo slim om iets voor de release dag, de vrijdag, alvast of op internet een videoclipje te droppen of een klein stukje van het liedje of wat dan ook. Nou, deze band waar ik het nu over heb, die speelde dit liedje al een tijdje live bij verschillende concerten. Al in februari was de eerste keer dat ze hem live hebben gespeeld. Het publiek dacht gelijk, wauw, dit is echt een leuk liedje. En daarom hebben ze hem nu dan ook maar als singeltje uitgebracht. Het is muziek wat we niet zo vaak draaien op de zender. En dat is jammer, want het is heel erg fijn. Heel erg fijn. Ik heb het over Queens of the Stone Age. Hun nieuwe singeltje die heet Easy Street.
1: Otters ontdekking.

Ik ben eigenlijk wel even heel erg benieuwd naar wat je hier nou eigenlijk van vindt. Denk je nou, Michel Otter, dit was geweldig. Wat een leuk liedje. Wat fijn dat je Queens of the Stone Age hebt gedraaid. Of denk je, nee, dit is niet helemaal mijn kopje thee, Michel Otter. Doe dit maar nooit weer. Ik ben wel benieuwd. Laat het me even weten via de berichtenbox op twentefm.nl.

0: Potter.
1: En ik praat ook thuis met mijn kinderen over dat deze jongen een zwakzinnige is. En dat je die niet serieus moet nemen. Dit is iemand die is een patiënt.
2: De Otter Show.

Twente FM met iedereen is van de wereld van de scene. En ik kijk naar de klok en ik zie, ik loop uit, alweer, zoals altijd. Dus gauw door met muziek van Miles Smith en Niall Horan. Dit is Drive Safe.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de Arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met bioseleen plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
7: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gruzemine? Kom dan kijken. BRTT, onmeunig grote veuroord. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, goor een nieuwheid.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
9: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
10: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: Goedemiddag, mijn naam is Tanja Reinders. Een bedrijfspand aan de Hengeloze straat in Enschede staat al lange tijd leeg door 2 sluitingen van de gemeente. Eerst ging het pand na een explosie 3 maanden op slot. En later werd er drugs gevonden en volgde opnieuw een sluiting van een half jaar. De verhuurder vindt dat die tweede sluiting niet nodig was en stapte naar de rechter. Volgens de gemeente was de maatregel juist nodig om de rust in de buurt terug te brengen. De rechter doet binnen 6 weken uitspraak. De verbouwing van de FC Twente/Heracles Academie in Hengelo kan van start. Aannemersbedrijf Haafkes uit Goor gaat de nieuwbouw en de renovatie op Sportpark Veldwijk uitvoeren. Het project kost ongeveer 3 miljoen euro. Er komt een nieuw academiegebouw van zo'n 900 vierkante meter. De gezamenlijke jeugdopleiding van FC Twente en Heracles kampt al jaren met ruimtegebrek. Volgens de planning is het vernieuwde complex volgend jaar zomer klaar. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. De noordwestenwind waait stevig door vanmiddag en daarmee wordt ook wat koelere lucht aangevoerd. Het is vandaag dan ook minder warm dan de afgelopen dagen. De maxima liggen rond de 22 graden en zon en wolken wisselen elkaar af.
13: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land viel op de A12 richting Oberhausen. Voor de Duitse grens heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl. Michel Otter met zijn Ottershow.

Donna Lewis scoorde wereldwijd een dikke vette hit met dit liedje. I Love You Always Forever. Maar dit nummer ontstond niet in een hele grote studio. Nee, ze schreef dit liedje en ze nam de eerste demo gewoon thuis op. Die versie die ze daar opnam, die was zo ontzettend goed dat uiteindelijk het resultaat niet eens zo heel veel is veranderd. En ja, in deze versie dus een dikke vette wereldhit wordt. Dus soms begint zo'n miljoenenhit gewoon in de huiskamer.

0: Sabrina Carpenter, het liedje Busy Woman. Ja, dat klinkt een beetje voor veel mensen misschien wel herkenbaar. Misschien iets te herkenbaar. Rennen van afspraak naar afspraak. Oh, druk met werk, thuis, familie, boodschappen, al die dingen meer. En voor je het weet is die dag weer voorbij. En nou ja, dan is het misschien ook wel even goed om een heel klein beetje een moment van rust in te bouwen.
1: Even een moment van rust met Mindful Merle.
0: Merle, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Die intro's worden steeds langer.
2: Ja.
0: Ik ga mezelf een beetje beperken binnenkort weer.
2: Mooie introducties.
0: Ja. Wat gaan we vandaag bespreken, Merle?
2: Vandaag gaan we het hebben over hoe je om kan gaan met emoties.
0: En heb je een quoteje?
2: Ja, de quote is: hoe harder je een emotie wegduwt, hoe harder ze vaak terugkomen.
0: Nou, leg die maar eens even uit. Ik denk dat dat maakt niet uit. Niemand in Twente kan Nederlands, dus dat maakt helemaal niks uit. Leg hem maar even uit.
2: Vaak als je een heftige emotie hebt, en dan hebben we het verder niet over de positieve emoties, want daar zijn we allemaal wel blij mee als we gelukkig en blij zijn. Maar als we het hebben over emoties als angst, verdriet, toch wel emotionele pijn, boosheid, dan is onze eerste reactie toch vaak het wegduwen van die emotie. Dus proberen op te lossen, ervan af proberen te komen. Hoe kom ik hier zo snel mogelijk van af? En wat heel interessant daaraan is, is dat het vaak het tegengestelde effect heeft. Daar ook die quote die ik dus inderdaad een beetje half gaar uitsprak. Maar
0: ik kom
2: door mijn jetlag.
0: Ja, ik kom straks helemaal goed.
2: Maar vaak gaan we dat dus proberen weg te werken of er onderuit te komen of ervan weg te gaan. En er zijn natuurlijk ook allemaal dingen die we dan doen die niet zo goed voor ons zijn. Bijvoorbeeld afleiding zoeken, Netflixen, shoppen, allemaal dat soort dingen komt in heel veel momenten ook voort uit het niet willen voelen van wat er op dat moment is.
0: Ja.
2: Terwijl er ook een effectieve manier is die niet altijd leuk is, maar die wel toch wel relatief effectief is. En dat is...
0: Ja, tromgeroffel, vertel.
2: Proberen het gewoon echt te voelen. Dus het toe te laten en niet ervan weg te gaan. En dat is wel interessant, omdat te proberen, want het klinkt ook ergens heel logisch. Maar er is dus onderzoek geweest dat de gemiddelde emotie, en dit is natuurlijk wel weerlegd omdat het niet precies hetzelfde is per emotie, dus er is wel ander onderzoek naar. Maar er is een tijdje geleden onderzoek gedaan naar emoties, en dat als jij dus niet je op het verhaal focust van dit betekent dus dat bijvoorbeeld die persoon me niet aardig vindt, of dat ik het verkeerd heb gedaan, of dat ik niks waard ben. Al die verhalen, als je die eruit knipt, zeg maar, voor jezelf en echt blijft bij het gevoel, dan kan een emotie vaak maximaal 90 seconden duren. Dus als jij hem telkens blijft voeden, dan gaat hij telkens aan. Als een soort van pingpongballetje gaat hij dan telkens opnieuw aan. En zo kan hij wel dagen, weken, maanden, jaren misschien wel duren, die emotie. Terwijl als je het verhaal eigenlijk eruit haalt en dus het gaat voelen in je lichaam eigenlijk, dan is het dus gemiddeld 90 seconden dat een emotie duurt.
0: Ik heb toch een beetje duiding nodig, hoor, want het verhaal eruit halen, wat bedoel je daar precies mee?
2: Ja, dus eigenlijk wat ik daarmee bedoel is dat je dus niet telkens gaat denken, oh, dit is zo erg, oh, dit komt nooit meer goed, oh, ze vinden me niet aardig, oh, ja. Echt al die dingen die je er dus bij bedenkt, dat je die eigenlijk even loslaat en dus echt je aandacht kan richten op je lichaam. Dus wat gebeurt er in je lichaam? Krijg je misschien een kramp in je buik als je zo'n crunch in je maag hebt? Of is het misschien een gevoel dat je... voelt in je keel of in je borstgebied, of waar dan ook. Of misschien voel je wel een tinteling door je hele lichaam. Dat soort sensaties, ga daar eens op focussen in plaats van dus op het verhaal van, oh, het komt nooit meer goed.
0: Ja, er iets rationeels van maken, maar gewoon voelen in je lichaam.
2: Ja, dat eigenlijk.
0: En dan terug naar die quote, want dan, ik denk dat je hem rond hebt.
2: Ja, dus hoe harder je een emotie wegduwt, hoe harder ze vaak terugkomt.
0: Ja, nu was die ook grammaticaal correct. Dus dat is heel mooi. Hey Merle, dankjewel. We spreken elkaar volgende week weer.
2: Yes, tot volgende week.
1: Even met Mindful Merle.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: XXX Loets in Notten en Salzbergen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loets in Notten en Salzbergen.
6: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
10: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
11: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
12: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
13: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
14: Mooi hoofd hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, ik krijg goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
5: XXX Loets viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loets in Notten en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
15: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
5: Win ook vouchers tijdens het grootste jubileum. Met een totale waarde van 80.000 euro. XXX Loets in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
16: Goedemiddag, ik ben Daan Langkamp. Er zijn grote problemen met de Merwedebrug. Dat is de A27 bij Gorkum. De constructie van de brug is niet...

0: veilig en daarom neemt Rijkswaterstaat maatregelen. Straks vanaf 5:30 mogen er geen vrachtwagens meer overheen. In Duiven bij Arnhem is brand uitgebroken bij een afvalverwerker. Het vuur ontstond buiten op een van de afvalhopen. Dikke zwarte rookwolken zijn al van ver te zien. Volgens Dagblad De Gelderlander was er de afgelopen maanden bij hetzelfde bedrijf al 4 keer eerder brand. Ook in Amsterdam-West is er brand bij een afvalverwerker. Daar komt veel rook bij vrij. Daardoor stinkt het in delen van de Amsterdamse binnenstad. Het ruikt er naar verbrand plastic. In Slotervaart was er nog brand in een appartement in een flatgebouw. Die is inmiddels onder controle. En het is file rijden voor veel vakantiegangers. In Frankrijk staan honderden kilometers file door mensen die naar het zuiden gaan. En voor de Gotthardtunnel moeten mensen die achteraan aansluiten rekening houden met 3 uur stilstaan. De Zwitserse ANWB raadt aan om een andere route te nemen. Dan nog het weer van Weer Online. Het is bewolkt, maar wel bijna overal droog. Het is 18 graden aan zee tot 24 graden landinwaarts. Morgen dan krijgen we een mix van wolken en zon. In het noorden soms met wat regen. En dan wordt het 18 tot 22 graden. En tot zover het ANWB nieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land heb je 5 minuten vertraging op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland voor de grens. En de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je ook 5 minuten extra nodig voor de grensovergang. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het is zomer in Twente.

0: Bones, zo heet dit liedje van Imagine Dragons. Goedemiddag.
1: De Otter Show met Michel Otter. Twente FM.
0: Ja, ik las laatst een interview met de zanger van Imagine Dragons. En daarin omschreef hij hoe ontzettend verbaasd die band wel niet was over het feit dat ze zo in één keer enorm doorbraken. En dat ze nu dus stadions vol met mensen mogen toezingen en zo ontzettend veel fans hebben. En hij vindt nog steeds af en toe dat dat een beetje onwerkelijk is. Dat hij denkt, nou, wat gek zeg, dat we zo ontzettend veel mensen aanspreken. Ik hoop dat hij altijd die nederigheid blijft houden en dat hij altijd het gevoel blijft houden van, nou ja, dit doen we dus voor onze fans. Dit doen we voor onze mensen. Dat ze niet in allerlei grootheidswaanzin verdwaald raken, maar dat ze gewoon dicht bij hunzelf blijven en gewoon hele fijne muziek maken. Ja, want dan is muziek toch het meest mooi en het meest oprecht. Hey, goedemiddag, welkom. Dit is de Otter Show op Twente FM met nu Cameron Whitcomb en The Kingdom of Fear.

0: Lelo, zo heet dit liedje van Tiësto. En daarvoor nog Kingdom of Fear van Cameron Whitcomb.
1: De Otter Show Essential.
0: Hey, het is tijd voor een nieuwe Otter Show Essential. En deze week kies ik voor een nummer van een artiest die Nederland deze week 3 avonden achter elkaar op zijn kop zet. The Weeknd staat namelijk sinds donderdag en gisteren en dus vanavond in een nagenoeg uitverkochte Johan Cruijff Arena in Amsterdam met zijn After Hours Till Dawn Tour. Ja, en dan is het nadenken, welk liedje zal ik eens gaan draaien van hem? Nou, deze keer kies ik voor In Your Eyes. Een heerlijk nummer uit het jaar 2020 met die prachtige saxofoonsolo's in het midden. Waarvan je meteen denkt, oh, dit is wel heel erg jaren 80, zeg. Dus het is ontzettend fijne moderne popmuziek met een flinke dosis nostalgie. Dit is de Otter Show Essential van deze week. In Your Eyes van The Weeknd.
1: De

Latricia McNeil, Ain't That Just The Way. En daarvoor ook nog The Weeknd dus, In Your Eyes. Ik zie nu net een berichtje die gisteren al gestuurd is door Ton. Die schreef, hoi Michel, je hebt het beste liedje van 2016. Puntje, puntje, puntje, puntje. Ja, dat was al een fout natuurlijk die ik zelf maakte. Want het was het beste liedje van 2026. Maar Ton komt met een idee voor het mooiste liedje van 2015. Oh ja, ik weet niet of ik het er helemaal mee eens ben. Maar het is zeker een heel mooi liedje. Dus draai ik hem wel even voor je, Ton. Geen enkel probleem. Coldplay, Adventure of a Lifetime hoor je nu.

0: Dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
1: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
5: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Uiterlijke opzichtdatum, gisteren.
7: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
6: Klinkt goed.
7: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
11: Goedemiddag, mijn naam is Tanja Reinders. Een bedrijfspand aan de Hengeloze straat in Enschede staat al lange tijd leeg door 2 sluitingen van de gemeente. Eerst ging het pand na een explosie 3 maanden op slot. En later werd er drugs gevonden en volgde opnieuw een sluiting van een half jaar. De verhuurder vindt dat die tweede sluiting niet nodig was en stapte naar de rechter. Volgens de gemeente was de maatregel juist nodig om de rust in de buurt terug te brengen. De rechter doet binnen 6 weken uitspraak. De verbouwing van de FC Twente / Heracles Academie in Hengelo kan van start. Aannemersbedrijf Havekes uit Goor gaat de nieuwbouw en de renovatie op Sportpark Veldwijk uitvoeren. Het project kost ongeveer 3 miljoen euro. Er komt een nieuw academiegebouw van zo'n 900 vierkante meter. De gezamenlijke jeugdopleiding van FC Twente en Heracles kampt al jaren met ruimtegebrek. Volgens de planning is het vernieuwde complex volgend jaar zomer klaar. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. De noordwestenwind waait stevig door vanmiddag en daarmee wordt ook wat koelere lucht aangevoerd. Het is vandaag dan ook minder warm dan de afgelopen dagen. De maxima liggen rond de 22 graden en zon en wolken wisselen elkaar af.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

meer dan zomaar een gewoon liefdesliedje. Gitarist Gary Camp schreef dit liedje over zijn gevoelens voor Claire Grogan. En dat is dan weer de zangeres van de band Altered Images. Maar hij durfde eigenlijk nooit echt te vertellen hoe hij zich nou precies voelde. En dus verwerkte hij dat gevoel maar in dit liedje True. En pas jaren later onthulde hij dat zij, die Claire Grogan dus, de inspiratiebron was achter dat liedje. Oh.

van Maroon 5. En och jongens, daar krijg je toch meteen zin in, zo'n lekkere, rustige, lome zondagochtend. Verse croissantjes op tafel, een cappuccinootje erbij, de krant die nog steeds dicht ligt na de zaterdag. En vooral helemaal geen haast. Maar ja, we moeten nog even geduld hebben. Het is pas zaterdag. Dus eerst nog even lekker genieten van vandaag. Misschien wil je nog wel een barbecue aanstellen.

Kijk maar uit met dat gif. Ga je dood van. Poison Arrow, je hoorde ABC. En daarvoor ook nog Magnetic van De Bauta. Hey, ik had het net over die zondagochtend. Ja, dat die zo fijn is. Dat ik daar nu al een beetje zin in heb. Maar heb je nou verder nog geen plannen voor de zondag? Dan heb ik ook nog wel een leuke tip voor je in het kader van Otters Ontsnapping. Want morgen op de Oude Markt in Enschede is een gratis bijaardconcert te horen. Vanaf 1:15 bespeelt de Amerikaanse bijaarddier Kayla Gunderson het carillon van de Grote Kerk. Nou, dat is ideaal om te combineren met een fijn, lekker, heerlijk biertje of colaatje op een terras daar op de Oude Markt. Heerlijk, man. Hey, dit is Jamiroquai in Can't Heat.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: Luister.
1: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
2: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
3: Want we will live in de brouwerie.
2: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en scoor je tickets op rockamesh.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
9: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
10: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
12: Twente FM Nieuws.
13: Goedemiddag, ik ben Daan Langkamp. Vrachtwagens mogen zometeen vanaf 6:30 niet meer over de Merwedebrug bij Gorinchem. De constructie van de brug is op verschillende plekken minder sterk dan gedacht, zegt Rijkswaterstaat. Auto's mogen er wel overheen blijven.

0: rijden, net als lijnbussen en hulpdiensten. De brug is oud en moet vervangen worden. In Krommenie in Noord-Holland is iemand aangevallen met een stroomstootwapen. Het slachtoffer liep gisteravond in een park toen hij ineens klappen kreeg en daarna werd getaserd. Er zijn 4 daders die volgens de politie hun gezichten hadden bedekt. Ze zijn nog niet gepakt. Een grote brand bij een afvalverwerker in het Gelderse Duiven is onder controle. Er was buiten een berg afval in brand gevlogen en dat zorgde voor veel rook. Om alles goed te blussen is het vuilnis met kranen uit elkaar getrokken. Het was al de 5e brand bij het bedrijf in Duiven in een paar maanden tijd. En in Duitsland is een beveiliger uit een rijdende trein gevallen. Hij was samen met een collega in gevecht geraakt met een dronken passagier toen de deuren plots open gingen. Waarom dat gebeurde is niet duidelijk. De beveiliger vecht in het ziekenhuis voor zijn leven. De trein is door de politie voor onderzoek in beslag genomen. Dan nog het weer van Weer Online. Het is bijna overal droog en bewolkt. Soms laat de zon zich even zien. Het is 18 tot 24 graden. Vannacht en morgen in het noorden kans op regen. In de rest blijft het droog. Het wordt morgen iets frisser dan vandaag. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Het is zomer in Twente. Twente en

0: Bohemian Like You, zo heet deze fijne plaat van de Dandy Warhol.
1: De Otter Show met Michel Otter. Twente FM.
0: Ja, ik was even op het verkeerde been gezet. Ik zag die plaat in de lijst staan voordat ik hem instartte. Toen dacht ik heel even, ga ik nou Bohemian Rhapsody draaien? Maar nee, gelukkig niet. Nee, die heb ik van de week al gedraaid. Ja, dat is echt waar, want toen kwam die voorbij bij de onmeunige 999 shuffle in Door de Middag. En toen heb ik hem wel gedraaid. Toen heb ik iedereen ook alvast gelukkig nieuwjaar gewenst. Ja, dat komt vast. Maar nee, dit liedje vind ik eigenlijk misschien wel leuker. Bohemian Like You dus, van de Dandy Warhols. Goedemiddag. Op deze zaterdagmiddag, waar ik gewoon lekker veel muziek ga draaien in dit laatste gedeelte van het programma. Dat doen we altijd, want het is altijd wel prettig dat wanneer je het receptje moet volgen van hetgene wat je aan het koken bent, niet iemand de hele tijd allemaal interessante dingen aan het kletsen is, maar je gewoon bezig gehouden wordt met fijne muziek. Nou, dat is wat ik dus doe. Zometeen hoor je Sommieux en Multicolor, maar eerst Steve Winwood, While You See a Chance.

0: ken je dat, dat clipje, dat videootje op YouTube waar Jimmy Fallon dit doet? Don't Stop Believing. Ja, dankjewel, dat ben ik. Dat is echt geweldig leuk videootje. Moet je maar even zoeken. Jimmy Fallon, Don't Stop Believing. Of Tonight Show, Don't Stop Believing. Echt enorm hilarisch. Ik ga hem niet helemaal uitleggen nu voor je. Je moet het gewoon zelf zien en dan denk je... Ja, leuk gedaan. Daarvoor hoorde je ook nog Somnieu en Multicolor bij de Oddshow op Twente FM. Zometeen Stella Lefty, het liedje Boston, maar eerst Strike en You Sure Do.
1: You sure do. Come on, baby.

Boston van Stella Lefty. Als ik nu al het nieuws instart en de reclame, dan is het veel te vroeg. Als ik een liedje instart, dan is het net iets te laat. Ik ga voor het liedje instarten. Dit is Tate McRae en Greedy.

0: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
6: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
7: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
8: Uw evenement of bedrijf promoten? Nieuws Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij Nieuws Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op nieuwsoutside.nl. Nieuwsoutside.nl.
9: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: Goedenavond, ik ben Tanja Reinders. Een zorgbureau uit Enschede probeert via de rechter van het stempel fraudeur af te komen. Zorgverzekeraar Mensis zette begin dit jaar een punt achter de samenwerking na een fraudeonderzoek. Volgens Mensis is er onder meer zorg gedeclareerd die nooit is geleverd en klopten de urenregistraties niet. De eigenaren ontkennen dat en spreken van een administratieve fout. Ze zeggen te willen stoppen met het zorgbureau, maar ze willen hun naam zuiveren omdat ze in de zorg willen blijven werken. De rechter doet over 3 weken uitspraak. De trekkertoertocht van de trotse tukkerfeesten start dit jaar bij een wel heel bekende boerderij. De deelnemers vertrekken op vrijdag 7 augustus vanaf de Weusten in Hoge Heksel. De boerderij waar de opnames voor de tv-serie Woeste Grond worden gemaakt. Daarna volgt een route en de tocht eindigt op het terrein van de trotse tukkerfeesten tussen Wierde en Enter. Het evenement wordt gehouden van 6 tot en met 8 augustus. En het biedt onder meer een fokveekeuring, trekkerslep, autocross, een zitmaaienrace en activiteiten voor kinderen. Het evenement trekt jaarlijks veel bezoekers uit de regio. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Er staat een stevige noordwestenwind die wat koudere lucht aanvoert. De temperatuur ligt vandaag dan ook lager dan de afgelopen dagen. De temperatuur bleef vandaag liggen zo rond de 22 graden. En het koelt vanavond af tot een graad of 14. Het is vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af. En morgen dan verandert er weinig.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Ja, veel mensen kennen natuurlijk dit liedje, Price Tag, als de grote doorbraak van Jessie J. Maar eigenlijk was het nummer niet eens voor haarzelf bedoeld. Ze schreef dit samen met Dr. Luke en B.O.B., die trouwens ook meedoet op dit liedje, als een nummer voor een andere artiest. Nou, die artiest die wou hem eigenlijk niet hebben. Dus besloot Jessie J om het zelf maar op te nemen. En dat bleek een gouden greep. Het werd een wereldwijd een dikke vette hit. En soms, ja, dan moet je dat liedje dus maar gewoon zelf houden. Dan weet je zeker dat je het in goede handen hebt, hè? Ja, lekker man.

0: daar ligt in vrede. Zing deze dan nog een keer.
1: De Otter Show.
2: De werkelijkheid waarin mensen zich steeds meer afvragen hoe lang nog in vredesnaam. Back to

Fijne flashback naar de jaren 90 met Soul to Soul en Back to Life. Daarvoor hoorde je ook nog Digidex samen met J.W. Roy. Het liedje dat heette Treur niet. Nee, zou ik ook niet doen. En ik draai alleen maar fijne, prettige en vrolijke muziek. Waarom zou je dan treuren? Nou, geen idee. Dit is Bruno Mars nu. Zijn nieuwe singeltje heet On My Soul. En die hoor je bij...

Een liedje van Bananarama. En dan komen we alweer aan het einde van deze Otto-show. We hebben 3 uur lang met elkaar muziek geluisterd, verhaaltjes gedeeld, ontdekkingen gedaan. En hopelijk heb je op een paar momenten even gedacht, hey, dat is een lekker liedje, zeg. Want uiteindelijk is dat natuurlijk wat muziek moet doen, hè. Het brengt herinneringen terug, het geeft kleur aan een gewone dag. En soms neemt een liedje je gewoon even mee naar een hele andere plek. Morgenmiddag, dan ben ik weer om 3 uur met de nieuwe Otto-show, met nieuwe muziek, nieuwe verhalen en natuurlijk weer met heel veel van die mooie, fijne liedjes. Maar voor nu sluiten we af met een man die al decennia lang weet hoe je een verhaal in een liedje vangt. Billy Joel met River of Dreams. Een mooie zaterdagavond verder. Bedankt voor het luisteren en graag tot morgen.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker. Ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
11: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
12: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
11: Klinkt goed.
12: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
13: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
14: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
15: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
14: Help je mee?
16: Thema Beveiliging staat voor...

0: Betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat themabeveiliging net een stap verder. Themabeveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Themabeveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
2: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. Musical Moulin Rouge stopt eerder dan gepland door waterschade. Gisteravond ging ineens de sprinklerinstallatie aan, net voor de show. Het decor is volgens producent Stage Entertainment daardoor onherstelbaar beschadigd. De laatste 19 shows die dus niet doorgaan, waren bijna allemaal uitverkocht. Wie tickets heeft, krijgt geld terug. Sinds een half uur mogen er geen vrachtwagens meer over de belangrijke Merwedebrug bij Gorinchem. Volgens Rijkswaterstaat is het staal op sommige plekken minder sterk dan gedacht. Auto's mogen er nog wel overheen. In 2016 was de Merwedebrug ook een tijd dicht voor vrachtwagens. Die is oud en wordt vervangen, maar dat duurt nog jaren. De Sloveense renner Tadej Pogačar is heer en meester in de Tour de France. Hij won vandaag de zware bergetappe in de Vogezen. Het was zijn vierde etappewinst van deze Tour. Pogačar droeg al de gele leiderstrui en hij heeft zijn voorsprong in het algemeen klassement dus verder uitgebreid. En Max Verstappen start morgen bij de Grand Prix in het Belgische Spa-Francorchamps als tweede. Hij werd tijdens de kwalificatie slim geholpen door teammaat Isaac Hadjar, die zo reed dat Verstappen veel aerodynamisch voordeel had. Toch was Kimi Antonelli nog sneller. Hij start morgen van pole position. Dan nog het weer van Weer Online. In de noorden kan de zon zich nog even laten zien vanavond. Vannacht wordt het fris met 13 tot 15 graden. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon. In het noorden kans op een bui. Het wordt dan 18 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de Duitse grens nu 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
4: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM, zaterdagavond.

0: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluizen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, omeun nog grote veurhoors. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: U stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
7: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
8: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
9: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: Goedenavond, ik ben Tanja Reinders. Een zorgbureau uit Enschede probeert via de rechter van het stempel fraudeur af te komen. Zorgverzekeraar Mensis zette begin dit jaar een punt achter de samenwerking na een fraudeonderzoek. Volgens Mensis is er onder meer zorg gedeclareerd die nooit is geleverd en klopten de urenregistraties niet. De eigenaren ontkennen dat en spreken van een administratieve fout. Ze zeggen te willen stoppen met het zorgbureau, maar ze willen hun naam zuiveren omdat ze in de zorg willen blijven werken. De rechter doet over 3 weken uitspraak. De trekkertoertocht van de trotse tukkenfeesten start dit jaar bij een wel heel bekende boerderij. De deelnemers vertrekken op vrijdag 7 augustus vanaf de Weusten in Hoge Heksel. De boerderij waar de opnames voor de tv-serie Woeste Grond worden gemaakt. Daarna volgt een route en de tocht eindigt op het terrein van de trotse tukkenfeesten tussen Wierde en Ente. Het evenement wordt gehouden van 6 tot en met 8 augustus. En het biedt onder meer een fokveekeuring, trekkerslep, autocross, een zitmaaienrace en activiteiten voor kinderen. Het evenement trekt jaarlijks veel bezoekers uit de regio. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Er staat een stevige noordwestenwind die wat koudere lucht aanvoert. De temperatuur ligt vandaag dan ook lager dan de afgelopen dagen. De temperatuur bleef vandaag liggen zo rond de 22 graden. En het koelt vanavond af tot een graad of 14. Het is vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af. En morgen dan verandert er weinig.
13: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de Duitse grens nu 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Bettel een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de band. En toen kwam ineens dat mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan grijp je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed.
5: Ja,
4: nou ja.

0: gevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamash.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
7: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar Kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl. De nieuwste kindermode van topmerken.
8: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
9: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar het geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
11: Twente FM Nieuws.
12: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. Het is voor veel vrachtwagens ineens omrijden geblazen, want ze mogen op de A27 voorlopig niet meer over de belangrijke Merwedebrug bij Gorinchem. De brug blijkt voor zwaar vrachtverkeer niet veilig. Op sommige plekken is het staal minder sterk dan gedacht. Voor auto's, lijnbussen en hulpdiensten blijft de Merwedebrug wel open. Hoofdrolspeler Carlo Boszhard vindt het maar moeilijk te bevatten dat musical Moulin Rouge zo abrupt wordt afgebroken. Eigenlijk zou de musical begin augustus stoppen, maar gisteravond ging ineens de sprinklerinstallatie op het podium aan en werd het decor onherstelbaar beschadigd. Mensen met tickets voor de afgelaste shows krijgen geld terug. In Zeeland heeft brand gewoed op een stuk grond waar tarwe op verbouwd wordt. De brand was vlakbij de Belgische grens in Westdorpen en kon vanwege de droogte snel groter worden. Bij blussen kreeg de Zeeuwse brandweer hulp van collega's uit België. Na een tijdje kregen ze het vuur onder controle. En Max Verstappen is blij met zijn tweede plek in de kwalificatie van de Grand Prix van België. Hij heeft daar zijn teammaatje van Red Bull voor bedankt, Isaac Hadjar. Die bleef vlak voor hem rijden en hield Verstappen zo letterlijk uit de wind. Kimi Antonelli pakt de pole position. Hij start morgen dus helemaal vooraan. Dan nog het weer van Weer Online. In het noorden kan de zon zich nog even laten zien vanavond. Vannacht wordt het fris met 13 tot 15 graden. En morgen krijgen we een mix van wolken en zon. In het noorden is er kans op een bui. En het wordt dan 18 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de Duitse grens nu 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
14: Het is zomer in Twente.
15: Twente FM in samenwerking met 1 Twente.
14: Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent.
15: Twente FM.
14: Twente FM zaterdagavond.

0: dan onze almhutten voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
6: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
7: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com. Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
8: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
7: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
9: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: Goedenavond, ik ben Tanja Reinders. Een zorgbureau uit Enschede probeert via de rechter van het stempel fraudeur af te komen. Zorgverzekeraar Mensis zette begin dit jaar een punt achter de samenwerking na een fraudeonderzoek. Volgens Mensis is er onder meer zorg gedeclareerd die nooit is geleverd en klopten de urenregistraties niet. De eigenaren ontkennen dat en spreken van een administratieve fout. Ze zeggen te willen stoppen met het zorgbureau, maar ze willen hun naam zuiveren omdat ze in de zorg willen blijven werken. De rechter doet over 3 weken uitspraak. De Trekker Toertocht van de trotse Tukkerfeesten start dit jaar bij een wel heel bekende boerderij. De deelnemers vertrekken op vrijdag 7 augustus vanaf de Weusten in Hoge Heksel. De boerderij waar de opnames voor de tv-serie Woeste Grond worden gemaakt. Daarna volgt een route en de tocht eindigt op het terrein van de trotse Tukkerfeesten tussen Wierde en Ente. Het evenement wordt gehouden van 6 tot en met 8 augustus. En het biedt onder meer een fokveekeuring, trekkerslep, autocross, een zitmaaierrace en activiteiten voor kinderen. Het evenement trekt jaarlijks veel bezoekers uit de regio. Tot slot is hier nog het weer voor Twente. Er staat een stevige noordwestenwind die wat koudere lucht aanvoert. De temperatuur ligt vandaag dan ook lager dan de afgelopen dagen. De temperatuur bleef vandaag liggen zo rond de 22 graden. En het koelt vanavond af tot een graad of 14. Het is vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af. En morgen dan verandert er weinig.
13: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de Duitse grens nu 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende...

0: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat? Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Uw eigen betaalbare droomtuin. Dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin? Die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
4: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Twente FM Nieuws.
7: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. De sluiting van de Merwedebrug bij Gorkum voor vrachtwagens is een pijnlijk signaal, dat zegt de transportsector. Laat volgens hen zien hoe kwetsbaar de Nederlandse infrastructuur geworden is, terwijl we als land afhankelijk zijn van goede logistiek. Ook vrezen ze meer files op de omleidingsroutes. In Oosteind, boven Breda, heeft een maaltijdbezorger met zijn auto een huis geramd. Volgens regionale media vloog hij uit de bocht en crashte hij tegen de gevel. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft nog gecheckt of het huis na de klap nog veilig is, en dat is zo. De dood van iemand gisteravond in het Drentse Klazinaveen is geen misdrijf, zegt de politie. Die deed onderzoek naar een incident waarbij een persoon niet goed was geworden en daarna overleed. Er gingen verhalen over een steekpartij in Klazinaveen, maar daar is niks van waar. En de voorbereiding op de finale van het WK voetbal gaat voor Spanje niet helemaal zoals gepland. De laatste training van de Spanjaarden in New Jersey is afgelast vanwege heftig onweer. Bij tegenstander Argentinië hebben ze er ook last van. Hun training begon later. De WK-finale is morgenavond. Dan nog het weer van Weer Online. Het koelt vanavond af. Vannacht wordt het maximaal 13 tot 15 graden. Lokaal kan het ook regenen. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon. In het noorden kans op een bui en het wordt dan 18 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de Duitse grens nu 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het is zomer in Twente.
2: Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM, zaterdagavond.

0: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
6: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
7: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
6: Klinkt goed.
7: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
8: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
9: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
10: Hou je huis cool. Knippers, zonwering heeft een heleboel.
11: Ja, Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
10: Hou je huis cool. Knippers, zonwering heeft een doel.
11: De schaduwmakers uit het oosten.
12: Een mooie tuin. Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
13: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
14: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. Bij thuiszorgorganisatie Buurtzorg is discussie ontstaan over een regeling voor oudere medewerkers. Die zouden de laatste jaren voor hun pensioen minder kunnen werken, terwijl ze bijna hun volledige salaris en pensioen behouden. Vakbond FNV zegt dat dit een recht is volgens de CAO, maar Buurtzorg beoordeelt iedere aanvraag apart. 3 medewerkers kregen 0 op het request en hebben de vakbond ingeschakeld. De FNV sluit een gang naar de rechter niet uit, maar beide partijen zijn nog met elkaar in gesprek. Voetbalclub FC Twente kan ook de komende jaren rekenen op Lynn Groenewegen. De 22-jarige middenveldster heeft haar contract in Enschede verlengd tot de zomer van 2028. Sinds haar komst 1,5 jaar geleden won ze met FC Twente de landstitel en de KNVB-beker. En ze maakte haar debuut in het Nederlands elftal. Groenewegen zegt dat ze zich uitstekend thuis voelt bij de club en opnieuw wil meestrijden om de prijzen. En tot slot heb ik hier nog het weer voor Twente. Vannacht koelt het af naar zo'n 12 graden en in de loop van de nacht is er kans op een lichte bui. Morgen starten we de dag met bewolking, maar af en toe zien we ook wel de zon. De maxima liggen morgen rond de 20 graden.
15: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de Duitse grens nu 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbietschieten, dat geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlagon, hè, in Oortmarsum.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsum. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens zijn van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Wij holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
6: Waar ik mijn groen koop? Hier, bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling.

0: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
1: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
2: Mag.
3: Wat mag?
2: Je weet wel, Mac.
4: Hè? Ja!
2: Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
6: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
7: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
8: Want we will live.
7: Van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
9: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
10: Twente FM Nieuws.
11: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. Een grote tegenvaller, zo noemt Rijkswaterstaat de sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer. De brug is afgeschreven en technici vinden de constructie nu te zwak voor vrachtwagens. Er zijn nu grofweg twee opties. Of de oude brug nog een allerlaatste keer oplappen, of er komende jaren geen vrachtverkeer meer over te laten rijden. Er zijn twee Amerikaanse soldaten omgekomen in Jordanië na een reeks raket- en drone-aanvallen door Iran. Ook wordt er nog een soldaat vermist en zijn vier anderen gewond geraakt. Het is voor het eerst sinds de aanvallen tussen Amerika en Iran weer oplaaiden dat er Amerikanen sneuvelen. Zeeland mag van de rechter voorlopig geen damherten laten afschieten. En daarmee hebben twee dierenrechtenclubs gelijk gekregen. Zeeland wil op drie plekken van de damherten af omdat die een gevaar zouden zijn voor het verkeer en gewassen kapot vreten. Maar de rechter vindt dat de provincie dat niet goed heeft onderbouwd. En de grote zaal van het Beatrix Theater in Utrecht heeft geen schade opgelopen door de sprinklers die gisteravond ineens afgingen. Wel liep het podium van de musical Moulin Rouge helemaal onder water. De koorstukken en apparatuur zijn onbruikbaar. En daarom zijn alle voorstellingen van Moulin Rouge geannuleerd. Dan nog het weer van Weer Online. Het koelt vanavond en vannacht af naar 11 tot 16 graden en er kan dus wat regen vallen. Morgen wat frisser dan vandaag met de 18 tot 22 graden. Het waait behoorlijk en in het noordoosten kan het ook gaan regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de Duitse grens nu 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
13: Het is zomer in Twente.
14: Twente FM in samenwerking met 1 Twente.
13: Hier komt Twente samen.
14: Dankjewel
13: dat ook jij erbij bent.
14: Twente FM.
13: Twente FM zaterdagavond.

0: Dus spaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
5: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
6: Morse Code, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
7: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
8: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
9: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
10: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. Bij thuiszorgorganisatie Buurtzorg is discussie ontstaan over een regeling voor oudere medewerkers. Die zouden de laatste jaren voor hun pensioen minder kunnen werken, terwijl ze bijna hun volledige salaris en pensioen behouden. Vakbond FNV zegt dat het een recht is volgens de CAO, maar Buurtzorg beoordeelt iedere aanvraag apart. 3 medewerkers kregen 0 op het request en hebben de vakbond ingeschakeld. De FNV sluit een gang naar de rechter niet uit, maar beide partijen zijn nog met elkaar in gesprek. Voetbalclub FC Twente kan ook de komende jaren rekenen op Lynn Groenewegen. De 22-jarige middenveldster heeft haar contract in Enschede verlengd tot de zomer van 2028. Sinds haar komst 1,5 jaar geleden won ze met FC Twente de landstitel en de KNVB-beker. En ze maakte haar debuut in het Nederlands elftal. Groenewegen zegt dat ze zich uitstekend thuis voelt bij de club en opnieuw wil meestrijden om de prijzen. En tot slot heb ik hier nog het weer voor Twente. Vannacht koelt het af naar zo'n 12 graden en in de loop van de nacht is er kans op een lichte bui. Morgen starten we de dag met bewolking, maar af en toe zien we ook wel de zon. De maxima liggen morgen rond de 20 graden.
13: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de Duitse grens nu 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: www.nl/luister.
1: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
2: Want we will live in the brewery.
1: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockandmesh.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
7: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 5

0: met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
1: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
2: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
3: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Twente FM Nieuws.
6: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. Als het goed is, duurt het niet lang meer voordat de bewoners van tientallen ontruimde huizen in Den Haag weer terug mogen. Ze werden tot twee keer toe geëvacueerd. Gisteren na de vondst van een drugslab en vandaag omdat de politie verder ging met het ontmantelen daarvan. Daarbij konden weer gevaarlijke stoffen vrijkomen. Het is nog onduidelijk hoe lang de ellende zal duren voor vrachtwagenchauffeurs die normaal over de Merwedebrug moeten. Die is in zo'n slechte staat dat vrachtwagens er niet meer overheen mogen. Rijkswaterstaat gaat extra onderzoek doen naar de oude brug. Die moet worden vervangen, maar dat duurt nog jaren. Door een aanval van Iran zijn in Jordanië twee Amerikaanse militairen omgekomen. Een andere militair wordt vermist. Het is voor het eerst dat er Amerikaanse militairen sneuvelen sinds het geweld in het Midden-Oosten weer is opgelaaid. Wie de slachtoffers zijn, zegt de VS niet, omdat hun families eerst nog moeten worden ingelicht. En de FIFA gaat na het WK eens analyseren of de drinkpauzes tijdens de wedstrijden terugkomen. Die zijn bedoeld om in hete stadions voetballers even af te koelen. Maar volgens het hoofd voetbalontwikkelingen bij FIFA zijn veel supporters kritisch. In veel stadions was er airco en mensen hadden het gevoel dat de pauzes er vooral waren voor extra reclame. Dan nog het weer van Weer Online. Het koelt vanavond en vannacht af naar 11 tot 16 graden en er kan een spat regen vallen. Morgen wat frisser dan vandaag met 18 tot 22 graden. Het waait dan ook behoorlijk en in het noordoosten kan het ook regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de Duitse grens nu 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Het is zomer in Twente.
9: Twente FM in samenwerking met 1 Twente.
8: Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente FM.

0: spaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de Arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
8: Een mooie tuin? Buzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Buzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Buzinkbouwmaterialen.eu.
9: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lützer Almin.

0: onze almhutten voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
3: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. Bij thuiszorgorganisatie Buurtzorg is discussie ontstaan over een regeling voor oudere medewerkers. Die zouden de laatste jaren voor hun pensioen minder kunnen werken, terwijl ze bijna hun volledige salaris en pensioen behouden. Vakbond FNV zegt dat het een recht is volgens de CAO, maar Buurtzorg beoordeelt iedere aanvraag apart. 3 medewerkers kregen 0 op het request en hebben de vakbond ingeschakeld. De FNV sluit een gang naar de rechter niet uit, maar beide partijen zijn nog met elkaar in gesprek. Voetbalclub FC Twente kan ook de komende jaren rekenen op Lynn Groenewegen. De 22-jarige middenveldster heeft haar contract in Enschede verlengd tot de zomer van 2028. Sinds haar komst 1,5 jaar geleden won ze met FC Twente de landstitel en de KNVB-beker. En ze maakte haar debuut in het Nederlands elftal. Groenewegen zegt dat ze zich uitstekend thuis voelt bij de club en opnieuw wil meestrijden om de prijzen. En tot slot heb ik hier nog het weer voor Twente. Vannacht koelt het af naar zo'n 12 graden en in de loop van de nacht is er kans op een lichte bui. Morgen starten we de dag met bewolking, maar af en toe zien we ook wel de zon. De maxima liggen morgen rond de 20 graden.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de Duitse grens nu 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment.

0: Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op screenmate.com. Screenmate, jouw partner in productiviteit.
1: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is de koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
2: Een uniek koopje? Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
3: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
4: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
3: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
5: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Twente FM Nieuws.
8: In het centrum van Almere is iemand gewond geraakt na een steekpartij, meldt Omroep Flevoland. Het slachtoffer is volgens een 112-fotograaf meerdere keren gestoken en naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield kort na het incident een verdachte aan. Wat er precies is gebeurd en wat de aanleiding was, wordt nog onderzocht. Als het goed is, duurt het niet lang meer voordat de bewoners van tientallen ontruimde huizen in Den Haag weer terug mogen. Ze werden tot 2 keer toe geëvacueerd. Gisteren na de vondst van een drugslab en vandaag omdat de politie verder ging met het ontmantelen. Daarbij konden weer gevaarlijke stoffen vrijkomen. Studenten die in ons land een muziekopleiding volgen, komen steeds vaker uit het buitenland. Volgens de NOS is het aandeel Nederlanders op conservatoria flink gedaald. In 20 jaar tijd van 52 naar 22%. Dat komt doordat schoolkinderen weinig muziekles krijgen en er dus niet zo snel voor kiezen om daar later iets mee te doen. En de Franse sterspeler Kylian Mbappé eert vlak voor de troostfinale op het WK zijn vertrekkend bondscoach. Mbappé schrijft op zijn Insta: "Je hebt ons zoveel gegeven. We hadden je een beter afscheid moeten bezorgen, maar dat is niet gelukt." De troostfinale tussen Frankrijk en Engeland begint nu. En dan nu het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 11 tot 16 graden en er kan een spat regen vallen. Morgen wat frisser dan vandaag met 18 tot 22 graden. Het waait behoorlijk en in het noordoosten kan het regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de Duitse grens nu 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
10: Het is zomer in Twente.
11: Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, omeun nog grote voorraad. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Petal een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens dan mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Een maaltijdbezorger is in Oosteind gewond geraakt nadat hij met zijn auto uit de bocht vloog en een huis ramde. Door de klap draaide de auto om zijn as en kwam in de voortuin tot stilstand, schrijft Omroep Brabant. De bewoners bleven ongedeerd, de bezorger is naar het ziekenhuis gebracht. De provincie Zeeland moet beter uitkomen.

0: plek in het stadion voor de WK-finale kost je nu omgerekend bijna 8.500 euro. Dat is de prijs voor het goedkoopste ticket. Wie dichter bij het veld wil zitten, is nog duurder uit. En dan nu het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 11 tot 16 graden en er kan wat regen vallen. Morgen wat frisser dan vandaag met 18 tot 22 graden... met daarbij een stevige wind en in het noordoosten kan het regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de Duitse grens nu 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat staat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
3: In de Mexicaanse staat Zacatecas zijn 10 lichamen gevonden. De autoriteiten deden de vondst op 3 verschillende plekken. Hoe de slachtoffers zijn omgekomen en wie erachter zit is nog niet duidelijk. Zacatecas staat bekend als een regio waar criminele bendes vechten om drugsmokkelroutes. De nieuwe Britse premier Andy Burnham schrapt de plannen voor een digitaal identiteitsbewijs. Dat was bedoeld om illegale migratie tegen te gaan. Er was veel kritiek op de hoge kosten. Volgens Burnham kan het geld beter ergens anders naartoe. In het Brabantse Oosteind is een maaltijdbezorger gewond geraakt nadat hij met zijn auto uit de bocht vloog en een huis ramde. Door de klap draaide de auto om zijn as en kwam in de voortuin tot stilstand, schrijft Omroep Brabant. De bewoners bleven ongedeerd. De bezorger is naar het ziekenhuis gebracht. En Kylian Mbappé is de nieuwe WK-topscorer aller tijden. De Franse aanvaller maakte tegen Engeland zijn 21ste en 22ste doelpunt op een WK en passeerde daarmee Lionel Messi. Mbappé is niet alleen topscorer aller tijden, want hij staat ook op dit WK bovenaan de topscorerlijst met 10 doelpunten. En dan nu het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 11 tot 16 graden en er kan wat regen vallen. Morgen wat frisser dan vandaag met 18 tot 22 graden... met daarbij een stevige wind en in het noordoosten kan het regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de Duitse grens nu 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs zijn van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Verenigde Staten hebben nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het Amerikaanse leger zijn die een vergelding voor de aanval waarbij in Jordanië 2 Amerikaanse militairen omkwamen. De VS zeggen dat ook doelen zijn aangevallen die te maken hebben met de Iraanse revolutionaire garde en de straat van Hormuz. Een man uit Almere is veroordeeld tot 8 jaar cel voor zijn rol bij een beschieting, 2 mislukte ontvoeringen en 2 woningaanslagen in Zuid-Holland, schrijft Omroep Flevoland. Volgens de rechtbank ronselde hij jongeren voor de geweldsmisdrijven en gaf hij hen de opdrachten. De straf valt 1 jaar lager uit dan de eis van het OM. De tijdelijke afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer zorgt volgens de transportsector voor grote problemen. Vrachtwagens moeten omrijden omdat de brug volgens Rijkswaterstaat niet veilig genoeg is. Brancheorganisatie TLN verwacht extra verkeersdrukte en hogere kosten voor de transportbedrijven. En Engeland is als 3e geëindigd op het WK. De ploeg won de troostfinale met 6-4 van Frankrijk. Engeland stond bij rust al met 4-0 voor, maar zag Frankrijk na rust terugkomen tot 4-3. Uiteindelijk trokken de Engelsen alsnog aan het langste eind. En dan nu het weer van Weer Online. Het is 11 tot 16 graden. Morgen wordt het wat frisser dan de andere dagen, 18 tot 22 graden. Met daarbij een stevige wind en in het noordoosten wat regen. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de Duitse grens nu...